NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
8: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigde opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingsbedrijf. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog, het wordt 18 tot maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emiljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Groucho Marx, zo hoor je nooit meer iets over die komiek. Deze week ineens 2 keer geciteerd. Beide keren ging het over Donald Pols, die van Milieudefensie overstapt naar Tata. Waarom moet ik rekening houden met toekomstige generaties? Wat hebben die toekomstige generaties ooit voor mij gedaan? En vandaag las ik deze nog. Dit zijn mijn principes. Als die u niet bevallen, dan heb ik nog wel andere.

0: Dat was Éloge des Gammes, een van de improvisaties voor piano van Francis Poulenc. Pascal Roger was de pianist. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 9 mei vandaag. Als je bedrijven ziet als tegenstanders, begrijp ik al die emoties. Die uitspraak is niet van Groucho Marx, maar van Donald Paul zelf op de voorpagina van de Volkskrant. Hij laat zich 1 keer interviewen over zijn overstap. Laten we blijven trakteren. Die oproep die lees je op Trouw. Het uitdelen in de klas schijnt onder druk te staan. Ruikertje voor Ma lees je op het AD. En Ma zal morgen wel zeggen bedankt voor die bloemen. De NRC tenslotte gaat voor de bloemetjes en de bijtjes. Op de voorpagina de aankeiler voor een stuk over bedrog met donorzaad. Nou, meer uit de krant hoor je straks van Thijs Bennema. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij leest de magazines. Springt er al een verhaal uit wat jou betreft?
1: Ja, misschien is het goed om zo vroeg op de ochtend even goed diep adem te halen.
0: Altijd, ja.
1: Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed ademhalen? NRC zocht dat uit. Straks weer er meer.
0: Oh, gewoon maar hyperventileren straks. Nou, fijn, dankjewel. We horen het later. Per doet de knoppen en Ise wint.

0: Sintje is hier voor de muziek. Ja, straks de soundtrack. Waar wil jij mee beginnen? En goed ademhalen, denk ik.
1: Ja, goed ademhalen. Ik moest gelijk denken aan allemaal. Je hebt Ellie Ameling, natuurlijk sopraanzangeres. Die heeft er ook een heel lang interview over gegeven. Hoe dat met ademhaling. Dan word je vet oud. Want zij is ook in de 90 volgens mij. Maar goed, dat terzijde. Nee, ik zat even te kijken. Wat is er nou allemaal going on dit weekend in de wereld der klassieke muziek? En vandaag is de finale van de klassieke variant van Prinses Christina Concours.
0: Oh.
1: Ja, in Amare in Den Haag, 2 uur.
0: Ja.
1: En dat ik zat zo te denken, ja, ik ken dat gewoon wel, omdat ze hebben heel veel verschillende concoursen. Dit is dan de bekendste, de klassieke variant.
0: Ja, dan ze hebben ook een jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, en compositie en zo. En, ja. Maar dat is, en, nou, dus ik zat een beetje op die site te struinen. Ja, veel muziek, ze zetten zich ook veel in voor muziekeducatie. Het is echt een toffe organisatie.
0: Ja.
1: En ik zat te kijken van, nou ja, wie heeft er dan in het verleden gewonnen?
0: Oh, zoveel.
1: Zoveel.
0: Ongelang.
1: Het was echt een, ik zat die Wikipedia door te kijken. Ik dacht, jeetje mina. Een paar namen. Wiebe Suryade heeft een keer gewonnen. Lavinia Meijer, Hannes Minnaar, Remy van Kesteren. Nou ja, ik kan nog even doorgaan, maar dat is ook zo saai. Dus ik dacht, we gaan luisteren naar een voormalig winnaar. En de voormalige winnaar die ik heb uitgekozen won het concours toen ze 13 was. En het is voor mij een beetje de Beyoncé van de blokfluit. We gaan luisteren naar Lucy Horst met de muziek van Astor Piazzolla.
0: Lijkt me heerlijk. Welkom bij de ochtend.

0: Lucie Horsch op de blokfluit, winnares van het Prinses Christina Concours in 2012. Vanmiddag dus de finale in Amare in Den Haag. Karel Krajnhoff hoorde je ook. En het ensemble Ludwig in muziek uit Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. Afgelopen zondag had ik de directeur Maurits Mus van het Prinses Christina in Panorama Zondag te gast.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, was leuk. Was leuk. En gisteren werd hij ook nog geïnterviewd in NRC. Die heeft gezorgd voor veel publiciteit. Heel goed. Straks de soundtrack van het weekend. Hebben we nog iets daarvoor? Wat dacht je van?
1: Zeker.
0: Johan Ludwig Bach.
1: Laten we eens proberen.
0: Ja.

0: Een air uit de suite voor orkest in G van Johann Ludwig Bach was dat. Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. Lekker hoor. Ja, dit is jullie wake-up call, dit orgeltje.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, nu komt het erop aan. De soundtrack van het weekend. Wij doen een voorzet. En dan is het aan jullie om die in te koppen met allerlei suggesties van muziek die je associeert met het thema dat wij aandragen. Ise, we hebben het er al een beetje over gehad. Wat gaan we doen?
2: Tja, we kunnen er eigenlijk niet omheen, hè? Morgen moederdag.
0: Morgen moederdag.
2: Morgen moederdag. Ja. En ja, toen zei jij nog, ja, maar is dat niet... Hè? Dat doen, we doen het vaker over moeders, maar ja, het is een cliché omdat het waar is.
0: Ja.
2: Dus ja, laten we stilstaan bij onze moeders en bij moeders in het algemeen.
0: Ja, ja, want ook moeders die er niet meer zijn. Dat kan ook. Dus muziek die je associeert met je moeder, dat kan zijn. Muziek die zij misschien speelt op de piano voor jou. Of die jij voor haar speelt op de piano. Of op een ander instrument. Of want, die ze altijd opzetten bijvoorbeeld.
2: Want was jij vroeger thuis? Heb jij, hoe was dat?
0: Ik was er
2: muziek
0: thuis,
2: in huis? Ja. Ja, oh ja, was vroeger thuis, dat is fijn. Maar wat voor muziek klonk er dan?
0: Niet zo heel veel muziek in mijn herinnering. Maar ik heb wel een associatie met mijn moeder die we kunnen draaien wat mij betreft. Dat is namelijk, wij hadden een piano thuis en een zus van mij die speelde piano. En die speelde onder andere Furelize van Beethoven. Dus als ik dat hoor, dan moet ik altijd weer aan thuis denken. En dan moet ik automatisch altijd aan mijn moeder denken.
2: Nou, gelukkig. Zullen we daar dan naar gaan luisteren?
0: Ja, en voor verder aan jullie als luisteraar natuurlijk de oproep van welke muziek associeer jij met je moeder? Laat me horen via... Tempio luister app.

0: Ivan Morawiec-Schmidt. Furelize, een van de bagatellen voor piano van Beethoven. Muziek die ik associeer met thuis, met mijn moeder. Dus ja, alle suggesties zijn welkom. Heb jij zelf trouwens een idee?
1: Ja, ja, het is wel. Mijn eigen mama is saxofonist, baritosaxofonist. Dit is alles in mijn muzikale leven komt eigenlijk uit mijn familie en ook voor een groot deel van mijn moeder.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, we draaien even wat voor mama van saxofoonkwartet, Berlage saxofoonkwartet van Erwin Schulhoff.
0: Ah, prachtig.

0: De muziek die Ise associeert met zijn moeder. Muziek hier uitgevoerd door het Berlage saxofoonkwartet. Een deeltje uit de stukken voor strijkkwartet van Erwin Schulhoff. Mooi, hartstikke mooi.
1: Dank je.
0: Speelde ze die dan ook thuis?
1: Nee, dat misschien wel, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, ja, heel mooi. Nou, de suggesties die stromen binnen met muziek die jullie associëren met je moeder. Dat is heel leuk. Veel moeders die er niet meer zijn, ja, dat heb je. Ik heb ook geen moeder meer. Maar ook wel dingen die van moeders die er nog wel zijn. Ik vind deze van Nora wel mooi. Die zegt: op zondagmorgen draaide mijn moeder graag een plaat van Fritz Kreisler. Helaas was het toen nog geen NPO Klassiek. Anders zou dat vast haar vaste thuis zijn geweest. Mooi. Gaan we luisteren. Wat gaan we doen? Laten we Liebeslied doen.

Liebeslied door Fritz Kreisler. Je hoorde van Fritz Kreisler. Julie Berthollet was dat op de viool en Guillaume Vincent op de piano. Veel suggesties komen er binnen. Gaat alle kanten op. Opera bijvoorbeeld. Ja, dat kan. De herkenningsmelodie van Moeders Wil is Wet. KRO-programma uit de jaren 50, als ik me niet vergis. Met Mia Smelt, dacht ik dat zij heette, de presentator. En daar had je ook altijd de groenteman in, een rubriek. Nou, fijn. En nu dwaal ik af. Ik ga terug naar een bijdrage van een luisteraar. Dat was van Joris, die schreef... Het laatste concert waar ik met mijn moeder naartoe ging... was toen ze 85 was. Inmiddels is ze 91 en gaat het niet meer. Was de schilderijen tentoonstelling, omdat ze die als 20-jarige ook door het Rotterdams Philharmonisch had horen uitvoeren... met uitleg door Eduard Flipsen. Dus daar een stukje uit zou heel mooi zijn. Gezien de tijd van het jaar graag de kuikentjes op de markt.

0: De Kuikentjes op de Markt uit de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. Je hoorde niet het Rotterdam Viool, maar het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder de leiding van Colin Davis. Het is inmiddels 8:02. Dus tijd voor het nieuws. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Materiaal van haar dode lichaam is meegenomen naar Nederland en getest. De uitslag was positief en daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het aantal jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer neemt toe. Dat zien forensische instellingen die jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag behandelen. De jongens worden beïnvloed door vrouwonvriendelijke sites en social media accounts en dat leidt tot problematisch gedrag. Behandelaars trekken aan de bel omdat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de Amerikanen probeerden de tankers ondanks restricties een Iraanse haven binnen te varen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde boos. Hij zegt elke keer dat er een diplomatieke oplossing op tafel ligt, kiest de VS voor een roekeloos militair avontuur. Blijven in Amerika. Ja, het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tientallen geheime documenten vrijgegeven over vermeende UFO-waarnemingen. Daar zit ook een document bij over een waarneming aan de Nederlandse kust in 1948. 3 Amerikaanse bemanningsleden zeggen dat ze een onbekend straalvliegtuig hebben gezien dat extreem versnelde. Critici noemen de UFO-onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen. Dan nog het weer. Ja, vanochtend vrij veel zon. Later zijn er stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Nicolas Balderoux was de klarinetist bij het Kölner Academie voor de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Wielens met het tweede deel uit het klarinetconcert van Mozart. Muziek die ongetwijfeld een van jullie zal associëren met zijn of haar moeder. Thijs die schrijft over andere muziek van Mozart. A vous dirige moment van Mozart in allerlei variatievormen is wel een toepasselijke associatie met moeder, lijkt mij. Er wordt heel veel geschreven. Leuk hoor, hele verhalen over jullie moeders. Prachtige verhalen om het allemaal voor te lezen, maar dat is een beetje veel. Dan komen we straks niet meer aan de kranten toe. Maar eentje vond ik wel erg mooi. Caroline die schreef, goedemorgen heren. Moeders krijgen vaak veel schuld van jeugdtrauma's van hun kinderen. Nu ik ouder, wijzer en zelf al jaren moeder ben, weet ik dat moeder zijn wat aanharken is in het leven. Bij de begrafenis van mijn moeder draaiden we La Colombe van Nana Mouskouri. Weemoedig en liefdevol met compassie voor alle moeders die ook maar hun best doen. En soms de plank finaal misslaan. Dankjewel. Nou, misschien dat we die laten draaien. Wat kan ik nog meer noemen? Nou, laten we deze doen. Laten we voordat we naar de kanten gaan de suggestie van Theo doen. Theo zegt, ik denk aan het lied Frühlingsglaube van Schubert. Dat mijn moeder zong begeleid door mij aan het harmonium. Daar hebben wij geen opname van. We hebben wel een mooie pianotranscriptie.

0: Geulingsglaube van Schubert. Transcriptie van Frans Liszt gemaakt. Door Frans Liszt gemaakt. Hier gespeeld door Brigitte Engerer op de piano. Zo dadelijk meer suggesties van muziek die jullie associëren met moeders en met moederdag. Eerst de kranten. Thijs heeft niet voor niets die magazines gelezen. En hij begint ook zelf met het overzicht.
1: Sinds de veroordeling van Ali B. donderdagochtend is er bij het Centrum Seksueel Geweld een piek in de hulpaanvragen. Dat staat in de Telegraaf. Direct na de veroordeling stroomden de telefoontjes binnen en de hele dag kwamen er mensen zonder afspraak om hulp vragen. De netwerkcoördinator van het centrum noemt het in de krant hoopgevend.
0: Door de zaak van Ali B. ziet ze dat er een gesprek op gang komt. Dat vindt ze een positieve ontwikkeling. Maar het is een moeilijk en ongemakkelijk onderwerp. Veel slachtoffers krijgen te maken met schaamte en victimblaming. Bij het centrum hopen ze door de uitspraak nog meer hun werk te kunnen doen. De regie teruggeven aan mannen en vrouwen die aan de bel trekken.
1: Het vertrek van Donald Pols van Milieudefensie naar Tata Steel komt hem op bakken kritiek te staan. In de Volkskrant ligt hij zijn besluit voor zijn overstap eenmalig toe. Is hij een verrader die voor het geld overloopt? Nee, zegt hij. Ik stap over naar de kern van de transitie.
0: Ja, Pols heeft vele gesprekken gevoerd om tot dit besluit te komen. Maar de belangrijkste daarvan waren voor hem aan de keukentafel met zijn kinderen van 12, 17 en 18. Ze waren niet allemaal direct overtuigd. De middelste, zijn dochter, was het meest kritisch en noemde het wel ironisch, pap. Maar ook hen heeft hij ervan overtuigd hoe belangrijk het volgens hem is om de staalfabriek te verduurzamen.
1: Geheimagenten doen denken aan James Bond, maar er is ook een andere kant. Issa moest als undercoveragent altijd schakelen tussen identiteiten en hield daar PTSS aan over. In Trouw vertelt hij hoe groot de psychische schade kan zijn die zijn levensgevaarlijke vak kan veroorzaken.
0: Ja, het lastigste was dat ik oprecht contact moest maken, oprechte vriendschappen aanknopen, zegt hij tegen de krant. Ik moest daar zelf ook in geloven. Dat maakt het werk moeilijk, want wie ben je dan echt? Na vele jaren op missie ben ik extreem goed geworden in manipuleren. Maar dat weten mijn echte vrienden en collega's ook. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
1: Morgen is het moederdag, we hebben het er al veel over. Voor veel mensen een dag van cadeaus, brunches en gezelligheid. Maar wat als je je moeder al jaren moet missen of haar nooit echt hebt gehad? Hoe ga je daarmee om en wat kun je als buitenstaander doen om dat leed te verzachten? Mirna Derksen was 18 toen haar moeder onverwachts overleed en organiseert Dode Moedersdag. In het AD vertelt ze erover.
0: Dode Moedersdag, zegt ze, is een bijeenkomst in Utrecht waarbij iedereen zonder moeder op moederdag samen kan komen. Vaak begrijpen mensen niet dat ik ook herinneringen kan ophalen aan mijn moeder zonder dat ik verdrietig word. Er zit vaak een soort zielig laagje onder en daarom is het fijn om te praten met gelijkgestemden.
1: En per dag halen we zo'n 20.000 keer adem zonder daar echt bij na te denken, maar volgens het groeiende legioen aan ademhalingscoaches valt uit ons adem veel meer gezondheidswinst te halen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed ademhalen? NRC zocht het uit.
0: Nou, de makkelijkste tip, adem door je neus. Je neus filtert, bevochtigt en verwarmt de lucht en dat is gezond. Het vaakst gaat het mis bij stress. We ademen dan automatisch sneller en dat heeft invloed op ons helder denken. We zouden het beste voorbeeld kunnen nemen aan muizen. Als die in een stressvolle situatie worden geplaatst, gaan ze langzamer ademen, waardoor ze minder paniekerig reageren. Ze manipuleren als het ware hun eigen emotionele staat door ademhaling. Diepe zucht. Tot zover de kranten.

Dat was gitarist Enno Voorhorst met de suggestie van Gerard Bos uit Annapolona, onze hoofdleverancier van gitaarmuziek in de soundtrack. Invocación a mi madre van Auguste Barrios. Fijn, heel fijn. In de tweede uur gaan we proberen om nog wat suggesties van jullie voor muziek die je associeert met moeder en moederdag door de uitzending heen te strooien. Wat doen wij nog meer? Nou, heel Europa herdenkt deze week het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag gebeurt dat ook in Rusland met de jaarlijkse Dag van de Overwinning. Die is dit jaar nou wel omstreden, in ieder geval met veel spanning omgeven. Daarover meer straks met Hubert Smeets, Ruslandkenner van het platform Raam op Rusland. Verder hebben wij uiteraard een boek van de week, Monsterzicht van Jan van Aken. Hoor je om 8:50 meer over. Laatste suggestie wou ik graag de suggestie van Casper overnemen. Die zegt, moederdagtip, dat moet natuurlijk Anne-Sophie Mutter zijn. Ik kies voor het vivaatje uit het Bach-concert, Bachwerkenverzeichnis 1043. Mochten jullie dat niet hebben, dan is een ander stuk uiteraard ook goed. Het is immers Mutter, Mutter, Moeder, precies. Nou, we hebben het gevonden hoor. Tot zo naar het nieuws.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in Langs de Lijn en Omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar

0: Rekenvoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
4: Ja, of het nou een afleidingsmanoeuvre is van de Amerikaanse overheid of niet. Ineens liggen de vliegende schotels op straat. Op de site van de NOS kun je een PDF-document aanklikken en rolt er een getypt top-secret tekst over je scherm. Een vliegende schotel voor onze eigen kust. Nederland doet het toe, mensen. Ook intergalactisch.

0: Giga uit duo voor fluiten van Willem Friedemann-Bach, Jordan Manuel Granatiero en Eleonora Biskiewicz, beiden op de Traverso. Het is 9 mei vandaag. Over 2 dagen is het 11 mei. Ja, hallo. Dat ligt voor de hand natuurlijk. Wat gebeurt er op 11 mei? Nou, dan is de uitreiking van de Libris Literatuurprijs. Er staat vandaag in de Volkskrant een stukje met waar alle kandidaten worden voorgesteld. Lieselot Mariens, Als de Dieren, Het Gezoem van de Bijna Alles van Coco Schrijber. Nadia de Vries schreef Overgave op Commando. Peter Terien, Nog Lang Geen Winter. Petty Buwalda, De Ja-knikker. En dan tenslotte Bert Natter met Aan het Einde van de Oorlog. Mooi stuk van Bo van Houwelingen met ja, ook een gedoodverfde winnaar. Ja, ik ben het helemaal met haar eens. Wat mij betreft moet Bert Natter winnen. Die schreef zo'n ongelooflijk mooi boek Aan het Einde van de Oorlog. De structuur is heel bijzonder. Je volgt als het ware 31 personages, zowel bewakers als gevangenen in een concentratiekamp. En je kunt het boek niet meer wegleggen, zo boeiend is het en zo meeslepend. Tot slot schrijft Bo dan ook als Bert Natter moet winnen en zal winnen. Hij schreef het beste boek, ook het ongezelligste boek helaas. Maar ja, nu fascisme weer helemaal terug is en WO3, dus de Derde Wereldoorlog in de lucht hangt, kan aan het einde van de oorlog worden gelezen als een actuele waarschuwing. Mensen, pas op, want je weet niet welke rol jou wordt toebedeeld. Dat lees je in de Volkskrant. We hebben trouwens ook een aardig boek straks. 9:10, boek van de week. Jan van Aken schreef een nieuw boek getiteld Monsterzicht. Heel boeiend, zeker. Om 7:15 gaan we het hebben over Rusland. Want heel Europa herdenkt deze week het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag gebeurt dat ook in Rusland met de jaarlijkse Dag van de Overwinning. Ik ga daarover praten met Hubert Smeets straks. En uiteraard al jullie suggesties voor de soundtrack van het weekend. Muziek die je associeert met je moeder of met Moederdag. Als ik ze allemaal zou voorlezen, dan heb ik minstens een uur extra nodig. Dat is misschien een goed idee, is hè? Een uurtje tot 10:00 doorgaan.
1: Maar waarom niet?
0: Nou, maar dat zit er niet. Misschien in de toekomst, je weet het niet. In ieder geval, welkom terug bij de ochtend.

Bernard Hofstetter hoorde je op de luit, op zijn eigen luit, met een menuet uit de sonate voor luit van Sylvius Leopold Weiss.

0: Barry Douglas met The Wild Colonial Boy was dat. Het is 13 over 8. Rusland viert vandaag de dag van de overwinning. Het moment waarop Nazi-Duitsland werd verslagen. Normaal gesproken een dag met een grote militaire parade. Alleen is er dit jaar geen zwaar militair materieel te zien bij het Kremlin. Ik blik erop vooruit met Hubert Smeets, Ruslandkenner. Ondanks het vroege uur heeft hij toch zijn raam op Rusland opengezet. Hubert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rusland en Oekraïne die kondigden de afgelopen dagen allebei een staakt het vuur aan. Nou, de Russen hebben zich daar niet erg aan gehouden. En nu heeft president Trump er zich in gemengd. Die verzoekt een driedaags bestand tussen de beide strijdende partijen. Hoe zit dat?
1: Nou, beide partijen hebben dat nu ook, beide landen hebben dat nu ook aanvaard. Ja. Dat verzoek van Trump. Dus als het goed is, moet het tot maandag stil zijn. Hmm. En worden trouwens ook, en dat is voor beide landen wel van belang, worden er waarschijnlijk ook 1000 krijgsgevangen soldaten aan beide zijden uitgewisseld. En vrijgelaten dus.
0: Ja, ja, ja. Want er hing een soort dreiging in de lucht dat. Oekraïne de gelegenheid van dat het alle ogen van de wereld op Kremlin zijn gericht om dan aan te grijpen, om dan iets te doen. Maar dat zie je nu niet gebeuren.
1: Nou, strikt genomen mag het ook niet meer. Want, maar nu komen we in de sfeer van het betere trollen. De president van Oekraïne, Zelensky, heeft gisteren een oekase uitgevaardigd. Waarin hij zegt dat Oekraïne het Rusland gunt om de overwinningsparade op het Rode Plein te vieren. Ja, en dat, ja. dat daar ook geen aanvallen zullen worden uitgevoerd. En deze oekase is ook verder geadstrueerd met de GPS-coördinaten van het Rode Plein. En dat is een vorm van, ja, je zou kunnen zeggen, cynische grappenmakerij van de president. Maar het geeft wel aan hoeveel zelfvertrouwen op dit moment in Kiev er is. En dat komt om, en dat is de reden waarom men in Rusland zo nerveus was. Dat komt omdat de afgelopen weken de Oekraïnse luchtmacht, de dronemacht moet ik eigenlijk zeggen, heel succesvol is geweest in het uitvoeren van aanvallen op olieraffinaderijen, opslagplaatsen, oliehavens en recent ook een elitewijk iets buiten het centrum van Moskou. Ja. En dat heeft het Kremlin heel nerveus gemaakt. Ja, want als ze zo'n flatgebouw in Moskou kunnen bereiken, dan misschien ook het Rode Plein.
0: En onder welk gesternte, denk jij, herdenken de Russen vandaag de oorlog? Wat is het gevoel?
1: Nou, ik denk dat het gevoel in Rusland slechter en slechter wordt. Vandaag heeft een Russische website die zich bezighoudt met onderzoek naar hoeveel soldaten er nou eigenlijk sneuvelen in die oorlog, bekendgemaakt dat vermoedelijk er 350.000 Russische soldaten zijn omgekomen in deze oorlog. Nou, dat betekent dus dat er miljoenen mensen iemand zijn verloren het afgelopen jaar. Dat speelt een rol in de stemming. Tweede wat een rol speelt in de stemming, dat de economie begint te piepen en te kraken. Ja. De economische groei is eruit. Er is sprake van stagnatie. En het derde, het lijkt erop dat de Russische geheime diensten bezig zijn om, je zou kunnen zeggen, de laatste vormen van vrijheid in Rusland via het internet verder af te knijpen. Dat deze inlichtingendiensten, de FSB bijvoorbeeld, een voorbeeld willen nemen aan het regime in Iran en het land helemaal willen afsluiten. En daarmee worden ook, je zou kunnen zeggen, de wegkijkende Russische jongeren die het allemaal niet interesseert, zolang ze maar hun cappuccino en hun internet kunnen hebben, ook een beetje, je zou kunnen zeggen, getriggerd, geërgerd, geïrriteerd om zich uit te spreken. Dat doen ze niet, echt in het openbaar, maar tussen de regels voel je wel een soort van onmin onder de afwezige Russische jeugd.
0: Dus het rommelt. Is Poetin, die zal er ongetwijfeld bij zijn, want als hij er niet bij is, dan slaat hij natuurlijk een schetsfiguur. Maar denk jij dat hij er volgend jaar nog bij zal zijn?
1: Als hij gezond blijft, denk ik het eigenlijk wel. Maar ik begrijp de vraag. De vraag is eigenlijk, gaat er iets in de politieke macht van Rusland gebeuren? Ja. Dat is niet uitgesloten dat er iets gebeurt. Maar ik denk wel dat wanneer er iets verandert aan de positie van Poetin, dat niet komt doordat het de bevolking de straat op gaat, maar omdat er binnen de elite, bijvoorbeeld tussen de geuniformeerde groepen binnen het Russische Rijk, want zo noem ik het maar, rotzooi ontstaat. En dat ze eigenlijk af willen van deze man die een belemmering wordt voor, je zou kunnen zeggen, een fatsoenlijke afwikkeling van die oorlog, of een belemmering wordt voor hun eigen private rijkdom. Uh-huh. En onderschat dat niet, 1 op de 20... Russische werknemers, mensen die kunnen werken, en heel veel mensen in Rusland werken op dit moment, dus bijna geen werkloosheid. 1 op de 20 heeft een uniform aan. Dat is ontzettend veel.
0: Zo.
1: Dus als binnen die kring er onrust ontstaat, dan heeft Poetin een probleem. En dan zou die wel eens de meiparade van volgend jaar niet kunnen bijwonen. Maar het meest voor de hand ligt toch dat hij het Kremlin voor die tijd dan eventueel, nogmaals, ik hou heel verslagen om de arm, horizontaal verlaat en niet verticaal.
0: Oké. Dank voor deze toelichting, Hubert Smeets van Ramo Rusland. En een mooie dag gewenst. Dank je wel.

0: komt doordat het de bevolking de straat op gaat, maar omdat er binnen de elite, bijvoorbeeld tussen de geuniformeerde groepen binnen het Russische Rijk, want zo noem ik het maar, rotzooi ontstaat. En dat ze eigenlijk af willen van deze man die een belemmering wordt voor, je zou kunnen zeggen, een fatsoenlijke afwikkeling van die oorlog, of een belemmering wordt voor hun eigen private rijkdom. En onderschat dat niet, 1 op de 20... Russische werknemers, mensen die kunnen werken, en heel veel mensen in Rusland werken op dit moment, dus bijna geen werkloosheid. 1 op de 20 heeft een uniform aan. Dat is ontzettend veel.
1: Zo.
0: Dus als binnen die kring er onrust ontstaat, dan heeft Poetin een probleem. En dan zou die wel eens de meiparade van volgend jaar niet kunnen bijwonen. Maar het meest voor de hand ligt toch dat hij het Kremlin voor die tijd dan eventueel, nogmaals, ik hou heel verslagen om de arm, horizontaal verlaat en niet verticaal.
1: Oké. Dank voor deze toelichting, Hubert Smeets van Ramo Rusland. En een mooie dag gewenst. Dankjewel.

Tine Thing Elset in haar Ten Thing Brass Ensemble met muziek van Florence Price, Adoration. Adoration, ja, dat heeft ook alles met moeder te maken. Hè. Zijn we weer terug bij het thema van de soundtrack van het weekend. Ik kan al die reacties wel voorlezen, maar het zijn er gewoon te veel. Maar ik kan er wel even twee dingen uithalen. Ave Maria werd nog gevraagd. Erika zegt, ja, Ave Maria kan niet ontbreken, de moeder der moeders. Maar dat kan ik misschien combineren met deze van Laurens. Die zegt, bijna 4 jaar geleden is het dat mijn moeder overleed. Rond haar overlijden luisterde ik veel naar Voetjes Eet. Hun versie van Mother of God van John Tavener maakte en maakt diepe indruk op me. En associeer ik ook met mijn moeder. Misschien kunnen jullie deze versie van de lofzang op deze moeder ter gelegenheid van Moederdag draaien. Doen we.

Mother of God van John Zevner door Voetjes Eet. De suggestie van Laurens voor muziek die je associeert met moeder en moederdag. Ik heb nog twee die ik even doorgegeven aan de collega's van Radio 5. Dat is Heintje die mama zingt. En Maywood met Mother, How Are You Today? Die geven even door aan de collega's. Ik wil voor het nieuws uit nog even deze doen van Hans Streng. Die schreef... Beste Hans, bij mijn muzikale herinnering aan mijn moeder speelt Radio 4 de ochtend een rol. Kijk, dat is leuk. Ik had de taak om muziek uit te zoeken voor de afscheidsplechtigheid. In die dagen hoorde ik bij jullie de Sicilienne van Fauré met cello en piano. Als ik alleen al de beginmaat hoor, ben ik bij haar. Hey.

0: Dank Hans Streng voor deze mooie suggestie. Gabriel Fauré's Sicilienne, hier gespeeld door Gauthier Capuçon op de cello en Jérôme Ducrot op de piano. Het is precies 8:30. Tijd voor het nieuws. In Amsterdam en Zwalmen in Limburg woeden sinds vanochtend grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. In beide gevallen is de brandweer al de hele ochtend met veel materieel bezig het vuur te blussen. Ook komt bij beide branden veel rook vrij. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Bedrijven in Nederland lijken nog niet massaal de reiskostenvergoeding voor hun werknemers te verhogen naar 25 cent per kilometer. Zo blijkt uit een rondgang van ANP. Het kabinet kwam vorige maand met de maatregel om te compenseren voor de hoge benzineprijzen. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. Maar veel bedrijven geven daar dus nog geen gehoor aan. Bij de Duitse vrouw van 65 die aan boord van het Nederlandse cruiseschip overleed, is het Hanta-virus vastgesteld. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen met het Hanta-virus op 6, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Het schip vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het morgenochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders aan boord zo snel mogelijk gerepatrieerd. Vandaag treedt Péter Magyar aan als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. Hij leed vorige maand een zware verkiezingsnederlaag met zijn Fidesz-partij. Magyar wordt de 9e premier in Hongarije sinds de val van het communistische regime in 1990. En dan nog het weer. Ja, vanochtend vrij veel zon, later stapelwolken. Het blijft droog en wordt 18 tot 21 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Het Belgia Quartet was dat met het tweede deel Assez vif et bien rythmé uit het strijkkwartet van Claude Debussy. Wij zetten de enorme stroom aan suggesties voor muziek in de soundtrack van het weekend. De muziek die jullie associëren met Moeder en Moederdag. Even op pauze, want ik ga een stukje voorlezen uit het boek van de week, waar ik het zo met Ad over ga hebben. Ad Quist van Boekhandel Quist in Berg op Zoom. Staalmeijer glimlachte. Doet u voorlopig maar ervaring op bij de vrouwen? Ik denk ook dat uw analytische aanpak bij hen meer kans van slagen heeft. Hoe bedoelt u? Bij de dames zien we vaker hysterische problematiek. Neurotische verschijnselen, lichtere gevallen bedoel ik, een beetje luxe problemen. Zoals u ziet is de mannenafdeling, we noemen het in de wandeling de psychopaatafdeling, goed afgeschermd van de buitenwereld. Het zijn niet allemaal psychopaten, maar er zitten gevaarlijke jongens bij. Geweldplegers, zedendelinquenten, gedegenereerden. Ik heb het behoorlijk koud in deze wind, zei Victor. Kunnen we ons gesprek niet binnen voortzetten? Zie een citaat, pagina 23 van Monsterzicht. Het nieuwe boek van Jan van Aken, de nieuwe roman. Waarover zo dadelijk dus meer.

0: Ik hoor je denken, het lijkt wel veel muziek. Nou, dat was het ook. Het is muziek van Joe Hisaishi voor de film My Neighbor Totoro uit 1988. Film van Hayao Miyazaki. Maar uitgekozen door iets vanwege de titel van het stuk A Little Monster. Want dat is een mooi bruggetje naar het boek van de week Monsterzicht van Jan van Aken. Ons boek van de week. Ik ga daarover praten met Ad Quist van boekhandel Quist in Bergen op Zoom. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Dat is bijzonder. Ik ging gisteravond alvast een beetje kijken wat voor boek het is. En ik was van plan om een paar pagina's te lezen. En ik ben inmiddels bij pagina 73. Je legt het niet meer weg. Wat een prachtig boek is dit. Maar waar gaat het over?
1: Ja, nou, een mooie aanbeveling. Dit
0: nu
1: gaat
0: jij.
1: Over... wat zeg je? Ja, die
0: nu,
1: doe
0: nu
1: ik,
0: jij.
1: Maar die
0: ja.
1: jij nu ook, hè? Ja. Dat is goed. Dit boek gaat over dokter Victor Montanus, 23 jaar oud, die aankomt op het station in Heidelberg in 1937. En die tegen het advies in van zijn ouders en zijn familie en collega's toch naar Heidelberg gaat, omdat ze daar verder zijn in de aanpak van de psychiatrie. Daar zijn ze al bezig met een analytische aanpak. Jung is in, Freud niet meer, want Joods dus verboden. En hij heeft een aanbevelingsbrief op zak. En als hij daar aankomt op de universiteit, dan vraagt hij ook, hé, waar is de professor? Maar de professor is er niet meer. Die is op non-actief gezet, omdat hij getrouwd is met een Joodse. Ja. En dat kan dus niet. En hij heeft dat gewoon allemaal toch niet in de gaten. En die sfeer die Jan van Aken oproept, die is geweldig. Dat nationaal socialisme, dat druipt er gewoon overal doorheen. Ja. Overal natuurlijk uniformen, vlaggen, vaandels. En dat beschrijft hij echt zo mooi. Mm-hmm. Hij wordt daar opgevangen door ene, de naam enkel al, Verena Kirsch. Die begeleidt hem, die maakt hem wegwijs. Daar krijgt hij een relatie mee. Hij kan in een privékliniek kan hij zich dus bezighouden met die psychoanalyse.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk gaat het mis en de grond wordt hem te heet onder de voeten.
0: Aha.
1: En gaat hij naar Nederland en dan zitten we dus in het voorjaar van 1939 als we daar aankomen.
0: Ja, en het bijzondere is, daar begint het boek, hè? Dat hij dan bij een psychiatrisch gesticht, zo heet het, aankomt en daar met patiënten te spreken komt. En een van hen, Lena, die fascineert hem bovenmatig.
1: Ja, Lena is een meisje van 15. Die is daar terechtgekomen. Die was getuige van het dodelijk ongeval waar haar moeder dus bij om het leven kwam. En het wekt een beetje, je denkt een beetje toch als lezer van, goh, die vader die vond het wel handig dat hij van Lena afkwam. 15 jaar en die vader drukke baan. En die Lena, daar komt hij al vrij snel achter. Die is heel slim. En die schrijft ook aangrijpende brieven aan die vader. Ja. Waarin ze ook elke keer zegt van, vader, ik ben niet gek, haal me hier weg. En wanneer komt u op bezoek? Maar die vader, die komt dus niet en die laat ook niets van zich horen. Maar Lena ziet, als ze mensen aankijkt, nog iets op een gezicht. En een monsterachtige trekje ziet ze. En daarom durft ze mensen ook niet goed aan te kijken. En Victor die meent daar dus aanknopingspunten te zien voor de theorieën van Jung. En die krijgt een carte blanche om haar te behandelen. Leuk is ook dat bij iedere behandeling, bij iedere stap die Lena zet, in haar kielzog beweegt zich een zuster. En tijdens de therapie moet die zuster wel buiten gehoorsafstand zijn, maar die zit altijd in dat blikveld.
0: Ja.
1: En daar houdt Victor zich dus mee bezig. Maar dan gaat hij ook weer, ontspoort hij een beetje. En ja, dat alles wat dan gebeurt, dat beschrijft hij zo mooi. En ja, inderdaad, dan heb je een dus niet weg te leggen boek.
0: Nee, inderdaad. Ja, ik was even bang dat je nu nog meer ging vertellen over, want dan hoef ik niet meer te lezen.
1: Sorry.
0: Ja. Nee, maar het is zeer... Ik denk, maar ik ga het voor jou invullen. Ik denk dat het, waarom je het wil aanraden, omdat het zo'n beklemmend tijdsbeeld geeft. Hè?
1: Ja, ja, ja, het geeft zo'n mooi tijdsbeeld. En ik bedoel, dat is natuurlijk toch, hij schrijft heel mooi en heel goed.
0: Ja.
1: Maar het is wel, een boek moet beelden oproepen. En dit boek roept zulke mooie beelden op. En dat vind ik dan het knappe. Dat ik in mijn hoofd zie ik een heerlijke film. En dat, genieten.
0: Ja, ja, zeker. Monsterzicht van Jan van Aken. ons boek van de week. Dankjewel, Ad. Ik heb één boek hier liggen om me weg te geven. Een exemplaar. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister-app. Of mail naar deochtend@kro-ncv. En laat weten waarom je dat boek zou willen ontvangen. Het is uitgegeven door Quirido overigens. En hoeveel heb je daar voor de tijd? Ise, hoeveel tijd geven wij de luisteraar?
2: Een minuutje of 8.
0: Ja, dat lijkt mij mooi. Doe je best.

Théotime Langlois de Zwarte en zijn Le Consort met een deel uit een vioolconcert van Antonio Vivaldi. Je hebt nog even de tijd om te reageren op het boek van de week van Jan van Aken, Monsterzicht. Nog een minuut of twee, dat is niet heel veel. Dit komt van het album van de week op NPO Klassiek met muziek van Mel Bonis.

0: Muziek van Mel Bonis op het album van de week hier op NPO Klassiek. Een deeltje uit haar suite voor piano. Vierhandig heb ik iets daar, maar dan gearrangeerd voor orkest. Ja, dat is het. De BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ruben Gamba. En meer informatie over dat album vind je uiteraard op de site van NPO Klassiek. Er is veel gereageerd op het boek van de week. Dat is een mooi boek. Monsterzicht van Jan van Aken. Als je het helemaal vast hebt, leg je het niet meer weg. Adquisti raadt het aan. Ik vind het echt de moeite waard om het te lezen. En daar zijn velen van jullie het mee eens. Want velen willen het graag ontvangen. Ik heb iemand uitgekozen. Nou moet ik even zoeken waar die staat. Want net had ik hem voorstaan en nu ben ik hem kwijt. Pieter, ja daar is hij hoor. Ik zou graag het boek Monsterzicht aan twee van mijn beste vrienden willen geven. Beiden psychiater. Wim en Victor. De laatste woont en werkt nota bene in Duitsland. Kunnen ze het mooi samenlezen en bespreken in onze wandel- en vriendengroep. Het ijsvogeltje, mooie titel ook. Die al meer dan 40 jaar samen door Europa trekt. Goed, Pieter, wij zorgen dat het boek van Jan van Aken, uitgegeven door Quirio, naar jou wordt opgestuurd. Gaan we op een beetje naar het einde van de uitzending. Vertel ik je alvast dat Elsbeth Guteke zo doorgaat hier met Musica Religiosa. Dat de ochtend en morgenochtend weer is. Ise, dankjewel voor de mooie muziek. Nog even tussendoor. En morgenavond ben ik er met Pier Wittenbols als gast in Panorama Zondag. Hij is toneelschrijver, maar ook schrijver van scenario's, poëzie en liedteksten. Terug nog even tot slot naar de soundtrack van het weekend. Muziek die jullie associëren met je moeder. Nou, er zijn heel veel suggesties gedaan. Veel moeders zijn er niet meer, maar hebben wel een diepe indruk gemaakt. En dat lazen we terug in al die prachtige reacties. Dank dat jullie de tijd hebben genomen om die op te schrijven. We hebben best ook wat muziek kunnen draaien. Heel veel ook niet, helaas. Dat spijt me. Maar dat is niet anders. Ik wil eigenlijk eindigen met een hele mooie suggestie. Van Ernest. Die aan de korte kant is. Maar wel ook de essentie geeft. Mijn vrouw, zegt hij, is afkomstig uit Frankrijk. En La Vie en Rose van Edith Piaf. Dat nummer associeert zij met haar moeder. Ja, moederschap is internationaal. Hè? Maman,
1: oui, oui.
0: La mère, et cetera.
1: Très bien.
0: Toch? Ise, dankjewel. Fijn weekend. En hier is Edith Piaf. Tot slot.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
3: Ah, ik wil uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
4: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
5: Oh, je bent me.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlisait, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen nu onderdrukken, maar dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Volgens de Amerikaanse president Trump gelden vandaag, morgen en overmorgen een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Poetin wilde met name voor vandaag een bestand, omdat in Moskou de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. Zelensky heeft daarmee ingestemd. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen, zo is de bedoeling. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. En daarmee komt na 16 jaar nu een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Aan het einde van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

vier handen. Twee organisten samen op het Hinsorgel van de Bovenkerk in Kampen. Siebold en Euwe de Jong. En die zijn ook terug te vinden in de podcast Alle Registers Open. En binnenkort maken we een tweede aflevering met hen. Ja, want twee organisten heb je ook twee afleveringen voor nodig. Goedemorgen. Welkom bij Musica Religiosa. Twee cantates maar liefst in deze uitzending van Graupner en van Bach. En dit is Psalm 67, de psalm voor deze week. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen en heel de wereld uw reddende kracht.

Ja, Chopin. Altijd goed, rustgevend, mooi, opgewerkt. Opgewekt. Dit was een mazurka van Frédéric Chopin. Prachtig uitgevoerd door Emmanuel Ax aan de piano. Ja, ik beloofde u net twee kantaten, maar liefst. Dit is de eerste van Christoph Graupner met de titel Ich bin zwar asch und rot.

0: kantate Ich bin zwar Asch und Kot van Christoph Graupner. Of kan je vertalen, ik ben slechts stof en as, of ik ben slechts stof en poep zelfs. Maar er is gelukkig hoop, want gebed kan ook een hulp zijn, een remedie in deze positie, werd gezongen door Klaus Mertens. En hij werd begeleid door Academia Daniel onder leiding van Ad El Shalef.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

Het trio Gaspar voor de piano trio nummer 2 van Felix Mendelssohn uit. De tweede kantate, dat is de Bach-kantate. En die gaat ook weer over gebed. BWV 86 gaat over gebedsverhoring. En centraal staat een tekst uit Johannes 16. En dit is 23 en 24 van dat hoofdstuk. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe heb je het niet in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Het is niet zo'n lange kantate, die kunnen we dus helemaal laten horen.

kantaten BWV 86, waardig, waarlig. En die konden we helemaal laten horen. Johann Sebastian Bach, maar dat hoef ik er bijna niet bij te zeggen. Waren verschillende solisten samen met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Toen stopte de tijd en het was liefde. Het stopt alleen als het liefde ziet. Then Time Stopped van Peteris Vasks, uitgevoerd door het Signum Saxophone Quartet. En oproep voor vrede lieten we onlangs ook al horen, maar die blijft altijd actueel. Deze is van Arvo Pärt, Da Pacem Domine.

Geef vrede, heer Da Pacem, dominee van Arvopert. Mooi uitgevoerd, vooral die hele lage bassen door de 16 onder leiding van Harry Christophers. Ja, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van deze aflevering van Musica Religiosa, met daarin maar liefst 2 cantates van Graupner en van Bach. Zometeen na 10, dus vooral blijven luisteren. Een goede morgen met Brankele Frank. En op deze zonnige zaterdag neem ik afscheid van u met nog een stukje van Bach's Die Kunst der Fugen. Wens u een mooie dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ster.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding. Onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong aan op 3 dagen. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde, zei hij, om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste week is het aantal aanvallen weer toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Ze moeten dan nog 6 weken in thuisquarantaine. Het weer. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wij zijn Medipoints.
4: Medipoints is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ah, ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw. Waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Brankele Frank. Een verhelderend, vlot geschreven boek waarin orde wordt geschept in de chaos aan ideeën over de burn-out. Aldus de Volkskrant over het eerste boek van Brankele Frank, Over de kop. Het vormt niet alleen de afsluiting van twee burn-outs, maar ook de poort naar een nieuwe carrière. Brankele Frank wordt geboren in 1987 in Amsterdam in een kunstzinnig gezin. Haar vader is toneelregisseur, haar moeder pianist en docent aan het conservatorium. Na de middelbare school gaat Frank neurobiologie studeren in Amsterdam, Parijs en Londen. Waarna ze als consultant aan de slag gaat bij McKinsey. 70-urige werkweken, een vol sociaal leven en trainen voor een triathlon leiden tot twee burn-outs. Waarna ze zich verdiept in alle neurologische aspecten van de klachten en haar ervaringen die ze samen verwerkt in het boek Over de kop. Inmiddels is Frank columnist bij het Financiële Dagblad en samen met schrijver en podcastmaker Malou Holshuizen maakt ze de podcast Let's Go Mental voor NPO Luister. Ook schuift ze regelmatig aan bij radio- en televisieprogramma's om te praten over nieuwe inzichten in de hersenwetenschap en mentale gezondheid. Het grote publiek leerde haar kennen als deelnemer van De Slimste Mens, waar ze vorig jaar als winnaar uit de bus kwam. En afgelopen week verscheen haar nieuwste boek, het grote ontprikkelboek. Zoals de synopsis zegt, prikkelend, maar niet te. Vanochtend presenteert ze haar favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Brankele Frank.

Goedemorgen, lieve luisteraar. Wat fijn om hier met jullie te zijn en uw zaterdagochtend te mogen kleuren met mijn lievelingsmuziek. Ik hoop dat u lekker geslapen heeft, mooi gedroomd misschien ook wel, en nu met een heerlijk kopje koffie of thee, de krant erbij, in je ochtendjas, hiernaar luistert. Het is een eer u op deze ochtend te mogen vergezellen. En er staat u mooie muziek te wachten. Met veel piano en veel stem en veel jeugdherinneringen. Net hoorde u Brahms met een wals voor piano, opus 39. En dit is het laatste stuk dat ik zelf heb geprobeerd te spelen op de piano. Ik heb vroeger pianoles gehad, maar dat helaas niet doorgezet. En eens in de zoveel tijd dan krijg ik de geest en dan probeer ik toch weer een stuk wat ik heel erg mooi vind te spelen. Dan vraag ik eerst altijd aan mijn moeder, mam, denk je dat ik dit kan? En dan zegt zij, ja, denk het wel. Of ze zegt, nou, probeer maar iets anders. En dan geeft ze mij de bladmuziek en dan ga ik aan de slag. En pianospelen is een van de dingen die ik kan doen waarbij ik helemaal de tijd kan vergeten. Niet meer op mijn telefoon zit, helemaal in mijn eigen lichaam zit en kan genieten van het frustrerende proces dat heet proberen muziek te spelen die je waarschijnlijk 30 jaar geleden heel veel makkelijker had kunnen spelen. Het gaat allemaal erg langzaam. Had ik vroeger maar beter geluisterd naar mijn moeder. Maar ja, ik heb eigenlijk wel altijd heel goed geluisterd naar mijn moeder. Maar dan vooral wanneer zij aan de piano zat. Mijn moeder is namelijk Marjes Benoit, concertpianist en gerenommeerd docent van Jong Talent. Dus klassieke muziek is voor mij thuiskomen. Er was altijd klassieke muziek thuis. Er waren ook altijd kleine drummeltjes die dan de sterren van de hemel speelden en op een gegeven moment naar beneden kwamen, waar ik als puber aan de eetkamertafel zat. En dan vroegen ze mij, kan ik misschien naar de wc? En dan dacht ik, speel jij dit net? Dat was enigszins bescheidenmakend. Maar goed, klassieke muziek is dus altijd een onderdeel geweest van mijn leven. En mijn moeder is gespecialiseerd in Chopin. Daar kan ze alles van. Ze speelt alle preludes, alle nocturnes, alle walsen. Die kan ik echt dromen. Sterker nog, ik wilde vroeger ook graag dat mijn moeder piano speelde als ik naar bed ging. Want op haar klanken kon ik heerlijk in slaap vallen. Een paar weken geleden traden we voor het eerst samen op. Zij speelde op de piano. Ik sprak tussendoor over muziek en het brein. Het was in een uitverkocht Tivoli in Utrecht. En het was zo ontzettend bijzonder om andere mensen te kunnen laten horen wat ik al mijn hele leven hoor. Namelijk prachtig pianospel en daar volledig door begeesterd raken. Het probleem is alleen, ik vind dus dat niemand zo mooi Chopin speelt als mijn moeder. Dus ik wilde beginnen met een stuk van Chopin, omdat dat voor mij de bakermat van de klassieke muziek is. Maar ik vind eigenlijk alle uitvoeringen net niet, want het is niet gespeeld door mijn moeder. En zoals iedereen het eten van zijn of haar moeder het lekkerst vindt, vind ik ook het pianospel van mijn moeder het lekkerst. Dus ja, het liefst had ik een uitvoering van haarzelf laten horen. Maar dat ging helaas niet. Dus u moet het doen met toch een net iets mindere variant. Maar ik heb wel een uitvoering gekozen die ik in elk geval heel erg verrassend vind. Omdat die leuk en gek en net een beetje anders is.

Dit was een wals voor piano nummer 9, opus 69 van Chopin. Gespeeld niet door mijn moeder helaas, maar wel door Samson François. En de snelle riedeltjes naar boven, die voelen bij mij bijna als een soort kietelingen. Ik hoop dat ze u op deze vroege zaterdagochtend ook een beetje gekieteld hebben en hebben doen glimlachen. Hoewel klassieke muziek in mijn jeugd dus volstrekt vanzelfsprekend was en altijd een onderdeel was van mijn leven, raakte ik die liefde, naarmate ik een beetje ouder was, enigszins kwijt. Ik had als kind een jaar vioolles gehad, 2,5 jaar pianoles, 2,5 jaar klarinetles, maar toen hield ik mijn klassieke muzieklessen toch wel voor gezien. Helaas vind ik nu dus, heel erg helaas. Maar ja, ik werd puber en de klassieke muziek die maakte plaats voor pop en R&B en soul en jazz. En de instrumenten maakten plaats voor zang. Het duurde eventjes voordat die liefde voor klassieke muziek weer helemaal terugkwam. Ik was begin 20, ik studeerde en ik zat bij de redactie van Hard Hoofd, een journalistiek platform. En wij schreven allemaal, ja, wij waren natuurlijk deels onzeker en deels zeer hoogmoedige wannabe intellectuelen. Wij schreven grootse stukken over van alles en nog wat, gevuld met de idealen van studenten en het idee dat je nog heel veel kan veranderen in de wereld. En op een gegeven moment kwam er een oproep binnen de redactie om je lievelingsklassieke muziekstuk te delen. Dat deed iedereen en ik ging braaf die lijst af. En toen vond ik dit stuk, wat mij nou weer totaal de klassieke muziek in heeft getrokken, omdat het zo meeslepend en groots en episch is, dat ik dat stoffige imago ook in één keer daarvan af wist te wapperen. Want dit is gewoon stoer en vet en groot. Dit is de Scheherazade van Rimsky-Korsakov, waar u nu naar gaat luisteren.

Oh, wat een emoties, wat een avonturen hebben we net beleefd. De zaterdagochtend kan nu eigenlijk al niet meer stuk. Zelfs mensen die geen ochtendmens zijn, zoals ik, krijgen hier toch wel weer wat wakkere levenslust van. We luisterden naar het eerste deel van de Scheherazade, de zee en het schip van Sinbad, gespeeld door ons eigen Koninklijk Concertgebouworkest. En net bedacht ik me, misschien was een van de redenen dat dit stuk me zo aantrok ook wel de componist. Want zeg nou zelf, bestaat er voor een student neurobiologie een coolere naam dan Rimsky-Korsakov? Goed, van de maritieme avonturen gaan we door naar een voortdurend evoluerende golfbeweging. We doen wel een stapje opzij naast de klassiek. Het is een soort overgang tussen minimal klassiek en jazz. Of, nou ja, nee, misschien is het eigenlijk gewoon voluit jazz. Maar het is heel speels, het klinkt af en toe bijna als salsa. Het is meditatief en opzwepend tegelijk. Ik heb ze zien optreden in Parijs toen ik daar studeerde. En het is een van de beste concerten die ik ooit gezien heb. Met een drumsolo waar ik ook nog 10 minuten gebiologeerd naar heb zitten luisteren. Die eindigde met een uitzinnige staande ovatie waar maar geen einde aan kwam. Die drumsolo gaat u overigens niet horen in dit stuk. Dit is een ander stuk, maar het is wel van hetzelfde trio, namelijk het Avishai Cohen trio.

0: U luisterde naar de ever-evolving etude van het Avishai Cohen Trio. Een Israëlische contrabassist die ik wel 3 keer live heb gezien in mijn leven in 3 verschillende landen. Want het is echt een van mijn lievelingsmuzici. Hij blijft me maar betoveren en meevoeren.
1: Dit is een goedemorgen met neurobioloog en schrijver Brankele Frank.
0: En we gaan nu naar een ander land, namelijk Oostenrijk. Ik was daar 1 jaar of 15 geleden voor een muziekfestival georganiseerd door mijn oud-werkgever, een internationaal consultancybureau. 1 keer per jaar kwamen mensen uit alle hoeken van de wereld daarheen om samen muziek te maken. Begeleid door professionele muzici en dat was echt fantastisch. En daar te midden van de groene bergheides leerde ik het volgende stuk kennen van ook een Oostenrijkse componist. De violist die dit speelde, een professioneel muzikus, een Brit. Daar ben ik daarna heel goed bevriend mee geraakt. We zien elkaar nog eens in de zoveel tijd. En dit is zo'n ongelooflijk mooi stuk. Ik zou willen dat dit op mijn begrafenis wordt gespeeld.

We luisterden naar Der Tod und das Mädchen van Schubert. En waarom ik dit zo'n waardig begrafenisstuk vind, is niet alleen omdat het heel intens, droevig en mooi is, maar ook omdat het, in ieder geval voor mij, alle facetten van het leven langsgaat. Er zit hoop in, schoonheid, de liefde, het intieme, maar ook juist de bombastische tijden. Alles zit erin verpakt. Nou, we gaan even weg wel van mijn begrafenis, want daar wil ik toch ook weer niet heel erg lang blijven. We gaan door naar een heel kort stuk, een recent stuk, wat ik tegenkwam via Instagram. Je zou misschien niet denken dat dat de plek is waar je nou mooie nieuwe klassieke muziek tegenkomt. Maar ja, niet alles van sociale media is slecht. Dit is een hele eenzame saxofoon in een galmende music hall van de Universiteit van Oklahoma, waar deze Amerikaanse jongen studeert. Het is zijn eigen compositie en ik vind hem zo simpel. En hoewel hij eenzaam is, want hij staat in zijn eentje in zo'n galmende hal, betekent het voor mij eigenlijk ook juist dat zo'n simpele muzieklijn ons met elkaar kan verbinden.

U luisterde naar Caleb Arredondo met zijn Echo, Sex and. Het volgende stuk waar u naar gaat luisteren is van Dvorak. Dat is een prachtig strijkorkest. Ik speelde vroeger veel pianostukken van Dvorak, maar dit is natuurlijk voor strijkers. En daar ben ik gewoon een enorme sucker voor. Voor goede symfonische stukken, grote strijkorkesten, hou ik enorm van. Eigenlijk alle soorten gemoed die je kan hebben, worden daardoor uitvergroot. Dus of het nou intense droevenis is omdat ik liefdesverdriet heb, of een enorme levenslust die hierdoor wordt aangewakkerd. Eigenlijk alles wat ik maar kan voelen, kan ik hierdoor intenser voelen. Dus ik zou zeggen, schenk u zelf nog een kopje thee of koffie in en luister naar deze strijkersserenade.

0: U luisterde naar de Serenade voor Strijkorkest Opus 22 van Dvorak, gespeeld door het Wiener Philharmoniker.
1: Dit is een goedemorgen met neurobioloog en schrijver Branke Le Frank. Alle muziek die ze vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.

U luisterde naar Path 5 Delta van Max Richter. De zangstem van sopraan Grace Davidson, zo zacht als een donzen dekbed, zo helder als water, snijdt meteen door mijn ziel. Dit stuk staat op het 8 uur durende album Sleep, dat Richter heeft gecomponeerd als een soort soundtrack voor de sluimer. Maar ik zou hier geloof ik niet zozeer van gaan slapen, eerder ademloos naar blijven luisteren. Het werkt wel heerlijk ontprikkelend, zeker de langere versie, die is nog 8 minuten langer. Dus als u daar behoefte aan heeft, kan ik dat zeker aanraden. We gaan door naar een pianostuk dat ik pas heel recent ontdekte. Ik had zelfs nog nooit van deze Franse romantische componist gehoord. En het is van César Franck. Geen familie, geen zorgen. Het is een prachtig stuk, het is precies wat klassieke muziek moet zijn.

U luisterde naar de Prélude, Fugue et Variation, opus 18 van César Franck, gespeeld door Nikolaj Luganski. We blijven even in Frankrijk, want het volgende stuk is uit de soundtrack van een Franse film uit 2019, Portrait de la jeune fille en feu, geregisseerd door Céline Sciamma. Het speelt zich af in de late 18e eeuw en het volgt een vrouwelijke schilder die de opdracht krijgt een huwelijksportret te schilderen van een jonge vrouw die binnenkort moet gaan trouwen met een of andere rijke man uit Milaan die ze nog nooit ontmoet heeft. Ze mag alleen niet weten dat ze geschilderd wordt, dus de schilder wordt geïntroduceerd als gezelschapsdame. En we zien dan die jonge vrouw door de ogen van die andere vrouw in steeds meer detail worden opgenomen. Wat volgt is een heel intens liefdesdrama waarin die vrouwen verliefd worden op elkaar. Ongehoord natuurlijk in 18e eeuws Frankrijk. En deze scène is de climax van de film waarbij ze op het strand staan rond een kampvuur en de vonk redelijk letterlijk overvliegt. Dit stuk met al haar prachtige a cappella vocalen is me altijd bijgebleven.

Etude nummer 6, gespeeld door Víkingur Ólafsson van Philip Glass. Toch wel mijn lievelingsminimal componist, die ik vaak opzet als ik me wil kunnen concentreren. 13 jaar geleden was ik met mijn moeder in Moskou. Zij studeerde daar 2 jaar aan het conservatorium in de jaren 70. En het was voor haar uiteraard totaal bevreemdend om het verschil tussen Koude Oorlog Rusland en 2013 Rusland mee te maken. Om u een beeld te geven, er stond een schaatsbaan met Coca-Cola reclamebaniers op het Rode Plein. Ik wilde heel graag naar een opera in het Bolshoi Theater. En ik had maanden van tevoren al gekeken of er tickets waren. Helaas, niets meer beschikbaar. Zo ontzettend jammer. We kwamen aan in het hotel en de receptionist vroeg wat wij allemaal van plan waren. Dus wij zeiden teleurgesteld, ja, we hadden heel graag naar de opera gewild, maar helaas is alles uitverkocht. Toen zei ze, oh, welke opera willen jullie zien? Wij zeiden, nou, Yevgeny Onegin speelt nu, maar ja, die is dus al uitverkocht. Toen zei zij, en waar zouden jullie dan willen zitten in de zaal? Wij, bevreemdend, ergens in de zaal, maakt niet uit. Die avond kwamen we terug en lag er op ons bed een envelop met 2 kaarten in het midden van de zaal voor de volgende avond voor de opera Yevgeny Onegin.

Ingvar Olafsson van Philip Glass. Toch wel mijn lievelingsminimal componist, die ik vaak opzet als ik me wil kunnen concentreren. 13 jaar geleden was ik met mijn moeder in Moskou. Zij studeerde daar 2 jaar aan het conservatorium in de jaren 70. En het was voor haar uiteraard totaal bevreemdend om het verschil tussen Koude Oorlog Rusland en 2013 Rusland mee te maken. Om u een beeld te geven, er stond een schaatsbaan met Coca-Cola reclamebaniers op het Rode Plein. Ik wilde heel graag naar een opera in het Bolshoi Theater. En ik had maanden van tevoren al gekeken of er tickets waren. Helaas, niets meer beschikbaar. Zo ontzettend jammer. We kwamen aan in het hotel en de receptionist vroeg wat wij allemaal van plan waren. Dus wij zeiden teleurgesteld, ja, we hadden heel graag naar de opera gewild, maar helaas is alles uitverkocht. Toen zei ze, oh, welke opera willen jullie zien? Wij zeiden, nou, Yevgeny Onegin speelt nu, maar ja, die is dus al uitverkocht. Toen zei zij, en waar zouden jullie dan willen zitten in de zaal? Wij, bevreemdend. Ergens in de zaal, maakt niet uit. Die avond kwamen we terug en lag er op ons bed een envelop met 2 kaarten in het midden van de zaal voor de volgende avond voor de opera Yevgeny Onegin. Het was een bizarre gebeurtenis. Die opera zelf was ook een bizarre beleving. Iedereen kwam namelijk aan in bontjassen, bontmutsen, moonboots aan. Het was namelijk min 25 in de winter. En daar bij die garderobe vindt er dan een heus omkleedfestijn plaats en worden al die grote sneeuwstappers ingeruild voor hoge open hakken met glimsteentjes en galajurken. In de pauze is er champagne en caviar. En die opera, ja, wauw, gewoon absoluut wauw. Misschien ook omdat het een Russische opera was, gezongen door Russen. Ongelooflijk prachtig. Hier is een stuk van het koor waar jullie naar gaan luisteren. Maar ik vond het heel lastig om 1 stuk te kiezen. Ik zou zeggen, luister het hierna vooral nog eens in zijn geheel.

0: Ja, dit was de eerste acte van Yevgeny Onegin, opus 24, van Tchaikovsky.
1: Dit is een goedemorgen met neurobioloog en schrijver Brankele Frank. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: En van het verleden gaan we eventjes door naar het heden, of misschien zelfs de toekomst. Want het volgende stuk, daar ga ik mee optreden op 6 juni in Paradiso in Amsterdam. Dan sta ik namelijk samen met het Nederlands Kamerorkest daar een hele avond te vullen over ontprikkelen en muziek. En dit stuk is van de Italiaanse componist en cellist Solima, Giovanni Solima. Het is vibrant, het is vibrerend mooi. Veel plezier.

U luisterde naar Violoncel Vibré van Giovanni Solima. Erg vibrant dus. Ik heb meteen een nieuw woord uitgevonden op deze zaterdagochtend. En ik hoop dat jullie zaterdagochtend tot op heden zeer vibrant is. Ik verheug me in ieder geval enorm op de live uitvoering van dit stuk in Paradiso. Wie weet, tot dan. Goed, we gaan weer eventjes terug naar de essentie. Althans, wat voor mij de essentie is. Want klassieke muziek is voor mij toch allereerst piano en mijn moeder. Als ik het volgende stuk hoor, dan hoor ik mijn moeder spelen. Zij speelt ook graag Liszt. En dit stuk, ja, ik droom erbij weg. Ik raak er ontroerd van. Ik krijg zin in het leven. Ik krijg zin om van alles te doen. En ik krijg zin om, ja, met mensen te zijn van wie ik hou.

luisterde naar Liebesträume van Franz Liszt. En toen ik net nog eventjes op Wikipedia zocht naar wat er over dit stuk gezegd was, las ik, behalve dat het een van zijn drie bekendste nocturnes is, dat je het niet moet verwarren met Lebensraum. Nee, dat moet je inderdaad niet doen. Goed, we gaan door naar een volgend stuk, wat nogal fusion is. Het is namelijk een heel klassiek vocaal arrangement van een nummer van een van mijn lievelingsbands, namelijk Radiohead. En Radiohead is meer een soort indie pop band. Ik heb ze toevallig afgelopen december nog gezien in Berlijn. Die maken niet per se klassieke muziek, maar dit arrangement vat wat mij betreft heel mooi alsnog het nummer en de klassieke muziek.

Pyramid Song van Johnny Greenwood en Tom York van Radiohead, maar dan in het arrangement van Lawson en uitgevoerd door Thomas Gold, Eleanor Turner en Voces 8. Ja, en dan gaan we alweer naar het laatste stuk van deze ochtend. Dit is veel te snel gegaan. Ik heb nog zoveel prachtige stukken die ik u had willen laten horen. Maar ja, ook in keuzes maken schuilt schoonheid. Ik hoop dat ik u heb kunnen plezieren met deze stukken en misschien wel nog een paar verschillende kanten van het emotionele spectrum heb kunnen laten beleven. Ik wil in ieder geval bedanken voor het samen luisteren, want ook al zat ik hier in de studio alleen, ik vond het toch een erg gezellige ochtend met u allen aan de andere kant. En we sluiten deze zaterdagochtend af met een vrolijk nummer. Vroeger luisterden wij thuis, behalve klassieke muziek, ook heel veel klezmer. Ik hou enorm van de verschillende emoties die met name een klarinet kan vertolken. Dat is toch wel het hoofdpersonage van klezmermuziek. Die kan namelijk schreeuwen, huilen, lachen, verliefd, zangerig klinken. Eigenlijk alles wat een mens zou kunnen voelen, kan een klarinet vertolken. Wij luisterden dan vroeger vaak naar klezmer en dan dansten we rond in de kamer, mijn broertje en ik. En ik vind het een mooie tegenstelling van klezmermuziek dat het hele droevige thema's behandelt op hele opzwepende muziek. Daarmee kan je je zorgen wegdansen of in ieder geval wegmuziceren. Ik dacht dat is misschien wel een goeie om deze zaterdagochtend mee af te sluiten. Ik hoop dat u inmiddels een beetje langzaam wakker geworden bent. En ja, wat is er nou leuker dan dansen in de kamer? Het is hartstikke goed voor je gezondheid. Het bevordert je bloedsomloop, houdt je bovenkamertje, dat brein, een beetje gezond. Het zorgt ervoor dat je ontprikkelt en even al het gedoe van die werkweek achter je laat. Dus ik nodig u uit. Sta op, gooi die handen in de lucht en dans de komende 2 minuten alsof er niemand naar je kijkt. De ochtend is voorbij, laat die middag maar komen. Hier is van klarinetist Jorah Veitman, Let's Be Happy.

En met Let's Be Happy door Giora Feitman eindigt een goedemorgen met neurobioloog en schrijver Brankele Frank. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met de mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die ze vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere uitzendingen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met kunstenaar Jan Rothuizen. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koort, huiduitslag en hoesten.

0: Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de VS hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Geldrop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de brandweer en de ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Het weer: op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
9: Goedemiddag.

Walking the Dog van George Gershwin, gespeeld door New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp. Van harte welkom deze zaterdagmiddag. Vanmiddag in de muziekfabriek, kamermuziekconcerten in zorgcentra, vrijkaartjes voor de première van Klei en we vieren Europadag. Maar nu eerst muziek van Frédéric Chopin.

de finale uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin. Benjamin Grosvenor aan de piano met het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Eileen Chan. Het maakt onherroepelijk deel uit van het Hollandse landschap. En ik heb het even niet over tulpenvelden, polders of dijken, maar de molen. We zien hem vaak als typisch Oud-Hollands, maar de eerste windmolens ontstonden waarschijnlijk al in de 7e eeuw na Christus. Niet in Nederland, maar ergens op de grens van Iran met Afghanistan. En pas 6 eeuwen later kregen ze hier in Holland voet aan de grond. En toch, elke keer als ik er een zie in het Hollandse landschap, dan blijft het me fascineren. Een paar jaar geleden heb ik met mijn familie een molen bezocht. En daar zag ik dat dat zoveel meer is dan techniek. Het is geschiedenis die nog steeds beweegt. Ik hoorde de molen kraken. Ik zag de kracht van de wieken. En ik zag hoe iemand zijn woonst en werk van die molen had gemaakt. En hoe stevig molens ook lijken, ze zijn enorm kwetsbaar. Door de eeuwen heen zijn er al duizenden verdwenen in Nederland. Daarom vandaag in de Muziekfabriek een ode aan de molen op deze Nationale Molendag. En zoek je nog een mooie activiteit voor dit weekend? Vandaag en morgen openen door het hele land molens hun deuren. Je kan naar binnen, je kan luisteren naar de verhalen van molenaars en je kan stilstaan bij dit bijzondere erfgoed. En daar hoort natuurlijk muziek bij.

Het eerste deel uit Die Schöne Müllerin van Franz Schubert. Gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau met pianist Gerald Moore op deze Nationale Molendag.

Granada Serenata, het eerste deel uit de Suite Española van Isaac Albéniz, gespeeld door het Diento Reed Quintet. Cultuur kan de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken, warmer en menselijker. En daarom ga ik in het Cultureel Kompas op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld, Stichting Muziek in Huis. Ik spreek erover met oprichter Nico de Gier, na deze muziek van Jozef Haydn.

0: Het presto uit het vijfde strijkkwartet van Joseph Haydn, gespeeld door het Leipziger Streichquartett.
1: Het cultureel kompas.
0: Kamermuziekconcerten op maat, speciaal voor zorgcentra, zodat zoveel mogelijk mensen van live muziek kunnen genieten. Dat is wat Stichting Muziek in Huis al 27 jaar doet. Oprichter is Nico de Gier. Goedemiddag, Nico.
2: Ja, goedemiddag, Johannes.
0: Hoe is Muziek in Huis ooit ontstaan?
2: Het is mijn initiatief geweest. Midden jaren 90 kreeg ik een middenoorinfectie die resulteerde in een gehoorbeschadiging. Ik ben hoorbewust van huis uit en mijn carrière leek toch een beetje te gaan beëindigen door die gehoorproblematiek. En toen ben ik gaan nadenken over wat ik anders zou kunnen doen in mijn leven. Maar muziek was zo ontzettend belangrijk, is het altijd geweest, dat het iets met muziek moest zijn. En dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Muziek in Huis, waarbij je dus muziek brengt bij mensen die ook niet zomaar naar de concertzaal kunnen.
0: Mm-hmm. En je hebt het over de jaren 90. Toen heb je Muziek in Huis opgericht. Cultuur naar zorgcentra brengen is nog altijd niet vanzelfsprekend, zou ik denken. Zeker niet in de jaren 90. Was het toen lastig om mensen te bereiken in zorgcentra?
2: Ja en nee. Het was makkelijk om ze te bellen, wat nu niet meer kan. Dus ik heb heel veel gebeld. Echt elke dag een paar uur. Ik denk een jaar lang. Honderden huizen gebeld. En gewoon gevraagd van, wat doen jullie voor jullie bewoners? Zit daar klassieke muziek bij? En het antwoord was heel vaak nee. En toen heb ik gezegd, waarom niet? Is er geen belangstelling voor klassiek? Is er geen behoefte aan muziek? En dat wist men vaak niet. En zo zijn we eigenlijk met een marktonderzoekje, zeg maar, ben ik begonnen. En ik ben toen zelf gaan spelen in de eerste 125 huizen, geloof ik, om een start te maken. En toen bleek dat muziek wel degelijk belangrijk was in de huizen. Ook in verpleeghuizen.
0: Mm-hmm. Je hebt zelf ook gespeeld. Doe je dat nog steeds? En wat zie je dan gebeuren bij ouderen wanneer er live muziek wordt gespeeld voor hen?
2: Ik speel zelf niet meer. De bedoeling was ook dat uiteindelijk andere muzici gingen spelen. Maar ik ben wel degene geweest die het begon met een pianist, dus hobo pianoprogramma. Ja, muziek doet heel veel bij mensen, überhaupt. He, zeker in de zorginstellingen, zeker bij mensen met dementie. We zien prachtige dingen. Na concerten, tijdens concerten, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Een man die zijn vrouws handje vastpakt. He, gewoon zo'n heel gebaar van contact maken. Mensen die gaan huilen, mensen die gaan lachen. Grappig is dat al jaren terug iemand in een verpleeghuis tegen mij zei, na de concerten kan het effect nog tot 5 dagen aanhouden. He, dan moet je denken aan beter slapen, beter eten, makkelijker in de omgang zijn. 5 dagen. He, dat je met een programma van een uur zo'n effect kunt bereiken. Dat is, ja, is echt geweldig.
0: Ja, dat is echt geweldig. Prachtig. Je zei al, het was de bedoeling om muzici en ensembles te betrekken bij Muziek in Huis. Waar moeten zij aan voldoen vandaag de dag?
2: We letten op 3 belangrijke pijlers. Eerst is gewoon de kwaliteit. Het zijn professionele muzici, ze moeten gewoon goed zijn. Belangrijk punt is ook dat ze bereidwillig moeten zijn om het programma aan te passen. Hè, zodat het ook echt geschikt is voor de verschillende doelgroepen die wij bedienen. Een ander punt is ook nog dat men communicatieve vaardigheden moet hebben. Je moet echt contact maken met je publiek. Je moet dus ook ze zijn eigenlijk een beetje radiomakers, hè, onze muzici. Want zij praten de stukken aan elkaar. Het is heel intiem. Hè, je zit heel dichtbij, soms letterlijk 1,5 meter van je publiek af.
0: En kun je ook nog iets vertellen over de muziekvriendenkring?
2: Ja, de muziekvriendenkring is eigenlijk een vrij nieuw initiatief van ons. In de afgelopen jaren is natuurlijk ontzettend veel veranderd in de ouderenzorg. He, mensen worden steeds slechter voordat ze in hun huis terechtkomen. Dat betekent ook dat veel ouderen nog niet slecht genoeg zijn, als ik het een beetje gek mag zeggen, om in een verzorgings- of verpleeghuis te komen. Nou, die mensen, die hadden wij vroeger wel in de zaal. En nu niet meer. En we hebben gedacht van, hoe kunnen we nog steeds die groep bedienen? Dan kun je denken aan heel veel concerten organiseren, maar die zijn er al in het land. Dus dan van, ja, wat voeg je dan nog toe? En het idee van de muziekvriendenkring is dat mensen wekelijks bij elkaar komen, over muziek praten. Een van onze muzici begeleidt die groep. Praat over muziek met een bepaald thema elke keer. Zingt of speelt muziek. En er is een gesprek. En er is contact na afloop. We beginnen met koffie. Is er een uur muziekvriendenkringsessie. En daarna wordt er geluncht. En dat geeft de mensen de gelegenheid om echt te praten over muziek. En samen iets te doen.
0: Prachtig.
2: En dat dan op wekelijkse basis.
0: Prachtig. Een heel mooi initiatief. Ja. Tot slot, hoe kunnen luisteraars jullie helpen?
2: We hebben, ik denk dat ongeveer een kwart van de concert openbaar is. Men kan gewoon naar een concert toe gaan. Op onze concertagenda, op onze website staat keurig netjes of een concert openbaar is of niet. En bezoekers zijn welkom op de openbare concerten. Dat is één ding. Ander ding is dat we altijd geld nodig hebben. Geld is altijd een issue geweest van meet af aan. Van hoe maak je nou professionele kamermuziek mogelijk in een sector met weinig geld? En daar hebben we gelukkig veel donateurs voor, maar donateurs zijn altijd welkom.
0: Helder. We hebben nog muziek klaarstaan die jij graag wilde laten horen. Vertel.
2: Ja, het is morgen Moederdag. Toevallig hebben wij morgen 5 concerten in het land. Die noemen we dan ook Moederdagconcerten. En 1 daarvan wil ik dan uitlichten. Dat is een programma met sopraan en piano. En dan wordt het prachtige stuk van Francis Poulenc uitgevoerd. Chemin de l'amour. Dat lijkt me heel mooi om te laten horen.
0: En dat gaan we nu doen. Hartelijk dank, oprichter van Stichting Muziek in Huis, Nico de Gier.

0: Les Chemins de l'amour van Francis Poulenc, gezongen door Sabine de Vieille met Alexandre Tarot aan de piano. Deze mooie muziek is morgen te horen op het Moederdagconcert van Stichting Muziek in Huis. Ik sprak zojuist met de oprichter daarvan, Nico de Gier. Meer informatie kan je vinden op hun website stichtingmuziekinhuis.nl. En ken je nou zelf ook zo'n mooi initiatief of ben je er misschien zelf bij betrokken? Laat het mij dan vooral weten via de NPO Luister-app of via een mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet lichten we het hieruit in de Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

0: het eerste deel uit deze symfonie van Georges Bizet door het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van François Leleu.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat en kat noemen. Zonder al te veel zaad op de pataten te leggen. Eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat hier in het honderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Als ik bij mijn oma en opa ben, dan hebben ze het altijd over de blaffeturen. Maar wat zijn blaffeturen? Weet jij wat dit woord betekent of heb je geen idee? Deel dan gewoon je eerste ingeving via een bericht in de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat dit betekent. Blaffeturen.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek ter sfere van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. Nederlandse opvarenden zullen 6 weken in thuisquarantaine gaan. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat de tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers verwelkomen. Het terrein in het Meerpark in Amsterdam is afgesloten. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba en dan zo verder. In de VS zijn 4 mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord hebben beraamd en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens de Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer: op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
4: En? Ben je er al achtergekomen wat blaffeture betekent? Blaffeture.

De ouverture tot Pygmalion van Jean-Philippe Rameau, gespeeld door Les Talents Lyriques onder leiding van Christophe Rousset. Welkom. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Mijn oma en opa die hebben het altijd over de blaffeturen bij hen thuis en ik was heel benieuwd of jij de betekenis daarvan kent in het Nederlands voor het Vlaamse woord blaffeturen. Jolijn die liet me weten via de NPO Luister-app, die dacht dat moet iets met honden te maken hebben, want blaffen, misschien een muilkorf? Mart die denkt dat het gordijnen zijn. Timo die denkt aan iets helemaal anders, hij schrijft gereedschap om in de tuin mee te werken. En José die schrijft, oh daar kan ik zo van genieten, van die mooie oude blaffeturen. Vooral die blauwe vind ik prachtig, want het zijn namelijk luiken. En dat klopt, José. Guido, Rosanne, Danique en Sander, die hadden het ook goed. Blaffeturen wordt als woord in het Vlaams gebruikt voor luiken aan de buitenkant van de ramen. En dit woord komt van het woord voor de afdekking van ramen in de middeleeuwen. Want blaffeture betekent bleek in het Frans. En dat was de kleur van het perkament dat werd gebruikt voor er glas in ramen zat. En als het donker wordt, dan zeggen ze in Vlaanderen, doet de blaffeture toe.

Era il bel viso van Cipriano de Rore, uitgevoerd door Grain de la Voix onder leiding van Björn Schmelzer. Ik maakte ooit een installatie mee van theatergezelschap Schweikman N. En die is me altijd bijgebleven. Het voelde bijna alsof ik opnieuw geboren werd. Het was een onvergetelijke ervaring. En dit gezelschap gaat volgende week in première met een nieuwe voorstelling. En daar mag ik vrijkaartjes voor weggeven. Regisseur Boukje Schweigman vertelt ons zometeen zelf waarom we deze voorstelling niet mogen missen. Nu eerst muziek van Frans Schubert.

0: Een deel uit het octet voor drie blazers en vijf strijkers van Frans Schubert.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Komende vrijdag 15 mei gaat de nieuwe voorstelling Klei in première in Utrecht. En goed nieuws, ik mag daar twee vrijkaartjes voor weggeven. Wat kun je verwachten en waarom moeten we daar allemaal heen? Dat vraag ik aan regisseur Boukje Schwaigman. Goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Hey Boukje, vanavond is de eerste try-out van Klei. Zijn jullie er klaar voor?
2: Klaar. Dat is natuurlijk super spannend als de zaal, als echt de mensen binnenkomen en dan hoe het dan weer werkt. Maar wij zijn er klaar voor, dus laat maar komen.
0: Mm-hmm. Ja. Je zei zaal, maar de voorstelling speelt niet in een theater, maar in een tijdscentrum. Hè? Waarom juist die plek?
2: Ja, nou, het speelt op het terrein van een tuincentrum in Utrecht. Maar eigenlijk hebben we daar zelf een hele grote witte koepel neergezet. Een soort tent. Een soort doom. Een soort gewelf. En in dat gewelf ligt een landschap van klei. En we moesten daar wel spelen, want ik wilde echt vanuit het materiaal klei werken. En een landschap van klei waar mensen zich, waar mensen zich in bewegen. En, maar klei is gewoon een onmogelijk materiaal. We wilden het aanvankelijk voor een theater doen, maar je hebt niet in een dag zo'n landschap opgebouwd. Het is loeizwaar. Het is nog zwaarder dan water. En we wilden niet een soort decoortje van klei, maar echt een hele dikke laag waar je helemaal in kan wentelen. Dus toen moesten we wel overgaan op plan B en zijn we op locatie gaan staan. En hebben zelf een witte tent daar neergezet, of een doom. En daarin vindt de voorstelling plaats. Dus hij bleek heel onreisbaar. Klei is zwaar, dus die ga je niet zomaar even van hier naar daar meenemen.
0: Ja, nee, dus dat is niet zo makkelijk terugkomen. Te verhuizen. Precies. Jullie maken wel vaker niet traditionele voorstellingen, maar eerder fysieke woordeloze ervaringen. Wat bracht je ertoe om klei te maken?
2: Ja, ik ben al heel lang gefascineerd door het materiaal. Het is heel aards, het is heel puur. Ik heb zelf een huis gebouwd op kleigrond. En op het moment dat we daar kwamen,

0: het speelt op het terrein van een tuincentrum in Utrecht. Maar eigenlijk hebben we daar zelf een hele grote witte koepel neergezet. Een soort tent. Een soort doom. Een soort gewelf. En in dat gewelf ligt een landschap van klei. En we moesten daar wel spelen. Want ik wilde echt vanuit het materiaal klei werken. En een landschap van klei waar mensen zich, ja, waar mensen zich in bewegen. En, maar klei is gewoon een onmogelijk materiaal. We wilden het aanvankelijk voor een theater doen. Maar je hebt niet in een dag zo'n landschap opgebouwd. Het is loeizwaar. Het is nog zwaarder dan water. En we wilden niet een soort decoortje van klei, maar echt een hele dikke laag waar je helemaal in kan wentelen. Dus toen moesten we wel overgaan op plan B en zijn we op locatie gaan staan. En hebben zelf een witte tent daar neergezet of een doom. En daarin vindt de voorstelling plaats. Dus hij bleek heel onreisbaar. Klei is zwaar. Dus die ga je niet zomaar even van hier naar daar meenemen.
1: Ja, nee, dus dat is niet zo makkelijk te verhuizen. Precies. Jullie maken wel vaker niet traditionele voorstellingen, maar eerder fysieke, woordeloze ervaringen. Wat bracht je ertoe om klei te maken?
0: Ja, ik ben al heel lang gefascineerd door het materiaal. Het is heel aards, het is heel puur. Ik heb zelf een huis gebouwd op kleigrond. En op het moment dat we daar kwamen, was het echt zo'n helemaal doorgelandbouwde akker waar niks op groeide. Best wel heftig. Van die logge klei dat overal aan plakt. En dat zit dan overal. Je wordt er ook een beetje gek van. Maar ik was ook heel erg gefascineerd dat uit die niksige klei komt dan zoveel ineens naar boven. Zo in het eerste jaar heel veel distels, in het tweede jaar allemaal paardenbloemen. En dan zet je er zelf eens een fruitboom in en een frambozenstruik en een aardbeienplantje. En binnen een paar jaar tijd is het gewoon één groene wilde. Dat je denkt, wauw, die klei die zo'n soort zware kant heeft, die heeft ook heel veel potentie van leven. En dat leven, dat wil daar gewoon uitkomen. En je denkt echt, waar komt het vandaan? Maar het zit er gewoon in verscholen. En ik was er zo door gefascineerd. Ik dacht, die veerkracht van de aarde zelf en het leven wat er verscholen zit en wat toch wil groeien, dat zit in die klei. Dus, ach, de aarde gaat het wel redden en de klei die heeft heel veel potentie. Ik denk alleen wel eens, het probleem is dat wij als mensen misschien niet meer zo verbonden zijn met de klei. Of niet meer zo goed weten hoe we ermee moeten samenwerken. En vergeten om een beetje te luisteren naar, hé, wat is de logica nou van de klei? En dat wordt ook heel snel een soort metafoor voor de aarde. Maar ik denk, we moeten gewoon, als je wil samenwerken, moet je kunnen luisteren naar de ander. Mm-hmm. En eigenlijk, denk ik, is dit ook een uitnodiging om weer te luisteren naar de logica van klei. Kunnen we dat? Kunnen we echt luisteren naar de logica van klei en ons daarmee verbinden? En ja, wat houdt het eigenlijk in? Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe verhouden we ons tot de elementen? En daar wil ik gewoon mee aan de slag.
1: Mooi. Ik vraag me dan wel af, als we gaan luisteren naar dat element klei, hoe dichtbij komt die klei dan letterlijk voor het publiek?
0: Ja, toen we in de studio zaten, toen vloog het je echt om de oren. In deze grote doom zit je wel net iets veiliger. Maar je komt binnen en ja, je ziet de klei, je hoort de klei, je ruikt de klei. We werken ook met klei-instrumenten van Gemma Loes Bos. En zij had ook ontdekt dat als je gedroogde klei in water gooit, dan komen er allemaal bubbeltjes uit. En als je daarnaar luistert, dat is ook een heel gekwinkel en gebubbel. Bijna alsof je vogeltjes en krekeltjes hoort. Dus dat is ook weer die droge klei. Daar kan je dus ook letterlijk naar luisteren. En dan hoor je ook weer die potentie van klei.
1: Mooi. Volgende week vrijdag gaat deze nieuwe voorstelling in première op het Spring Festival in Utrecht. Dat draait om nieuwe perspectieven. Herken je je daar zelf in als maker?
0: Ja, ik vind dat het wel dat zij spannende programmering hebben. Ook voor, veel richting dans en performance. En ja, dat je echt mag onderzoeken van inderdaad die nieuwe perspectieven. Ja, fijn festival.
1: Mm-hmm. Ik wens je heel veel succes met de première van Klei op het Spring Festival Boukje Zwijgman.
0: Ja, dankjewel.
1: En wil je daar zelf bij zijn? Want ik mag 2 vrijkaartjes weggeven voor die première op vrijdag 15 mei. En daar dan ook verslag van doen in de muziekfabriek. Mail dan naar de muziekfabriek@avrotros.nl of stuur een bericht via de NPO Luister-app.

muziek uit de voorstelling Klei. Komende vrijdag 15 mei voor het eerst te zien op Spring Festival in Utrecht. En ben jij enthousiast geworden om op die première te zijn? En zou je daarna graag verslag willen doen van wat je hebt gezien? Laat het mij dan weten via de NPO Luister-app. Of stuur een mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet maak jij kans op die kaartjes voor de première van Klei op vrijdag 15 mei in Utrecht.

Fly uit Intouchable, muziek van Ludovico Einaudi en ook hier uitgevoerd door hem op piano. En daarvoor hoorde je Takeda Lullaby, gezongen door de King Singers. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke Europese cultuur? Nou, om dat te ontdekken duik ik elke week in de Europese cultuur en vraag ik me af wat opvalt, wat ons verbindt en wat we gewoon moeten weten. Op deze dag in het jaar 1950 hield de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, in Parijs een historische toespraak en presenteerde hij een plan voor nauwere samenwerking in Europa. Het legde de basis voor de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. Deze dag staat bekend als Europadag. En omdat de oorsprong daarvan in Parijs ligt, neem ik je nu mee naar Parijs. Dit ken je vast wel, het volkslied van Frankrijk, die zijn naam te danken heeft aan de Parijzenaars. In de 18e eeuw werd het gecomponeerd in Straatsburg onder de naam Oorlogslied voor het Rijnleger. Maar toen een revolutionaire mensenmassa tijdens de Franse Revolutie vanuit Marseille naar Parijs marcheerde, zongen ze dit lied. En toen noemden de Parijzenaars het lied La Marseillaise. En uiteindelijk werd het lied van alle Fransen.

0: is zo'n beetje de soundtrack van Parijs. En het is enorm bekend geworden in de versie van Edith Piaf. Maar het lied werd al in 1951 geschreven voor de gelijknamige film. En daarin wordt het gezongen door Jean Bretonnière. Kort daarna nam Piaf het lied op en die maakte het wereldwijd bekend. En zo groeide dit lied uit tot een muzikaal symbool van Parijs. Gypsy Jazz, ook bekend als Jazz Manouche, ontstond in de jaren 30 in Parijs. Deze levendige jazzstijl werd gevormd door gitarist Django Reinhardt en violist Stéphane Grappelli. Zij combineerden Amerikaanse swing met Franse musette en Oost-Europese volksmuziek. Met deze unieke stijl schreven zij geschiedenis. En die Franse musette die Django Reinhardt verwerkte in zijn muziek valt niet weg te denken uit de Parijse muziek- en danscultuur. De stijl ontstond eind 19e eeuw in de volksbuurten van Parijs, vaak in cafés en op straat. En hoewel accordeon voor ons het kenmerkende hoofdinstrument is, begon het allemaal met de doedelzak. De musette wordt nog steeds gedanst in de straten van Parijs.
1: Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
0: De Franse pop uit de jaren 60 was een enorme culturele verschuiving. Het was lichter, speelser en gedurfder dan het klassieke chanson. En het werd sterk beïnvloed door Britse en Amerikaanse pop. Deze samenwerking tussen Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg is een van de meest fascinerende opnames uit die periode. Het zal je niet verbazen, maar in deze periode kregen deze twee ook een korte, maar intense relatie. Ze namen meerdere nummers op, vaak speels en erotisch van toon. En dat paste perfect bij de vrijere sfeer van de jaren 60 in Parijs. En tot slot wil ik je graag muziek laten horen van Claude Debussy. Toen hij zich in Parijs vestigde, zette hij zichzelf op de kaart met een succesvolle première van zijn symfonische gedicht Prélude à la Primidi d'un Faune. Daarna brak pas echt een periode van roem aan. Door goede contacten kreeg hij het voor elkaar om zijn opera Pélia et Mélisande op het toneel te krijgen. Hij kreeg hiervoor de belangrijkste Franse onderscheiding, de Ordre National de la Légion d'Honneur.

Een deel uit de opera Pelléa et Mélisande van Claude Debussy, gezongen door José van Dam met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Eerder in de muziekfabriek kon je al horen dat ik 2 kaartjes mag weggeven voor de première van Klei. Komende vrijdag 15 mei gaat het in première, deze voorstelling, op Springfestival Utrecht. Ben je enthousiast geworden om daarbij te zijn? En zou je daarna graag verslag willen doen van wat je hebt gezien? Laat het mij dan weten voor 2 uur via de NPO Luister-app of stuur een mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Zometeen in de NTR zaterdagmatinée hoor je prachtige vocale muziek uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest. Daarover vertelt Hans Hafmans je zometeen meer. Dank voor het luisteren en ik wens je een heel fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook 's werelds beste pianisten. In de serie Grote Pianisten hoort u 12 wereldsterren die de grote zaal betoveren met hun sublieme spel. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De Nederlander van 21 vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts en huiduitslag, en werd onderzocht in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama nemen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid,

0: veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba en dan zo verder. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van die stad. Het plan van juristen, verkeerskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken, vooral binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Rechtse partijen voerden de afgelopen tijd actief tegencampagne. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Prekardjen, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
5: NPO Klassiek. NTR. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR Zaterdagmatinée. Met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, van harte welkom bij deze NTR Zaterdagmatinée met het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor. Dirigent is Oscar Jokkel, vioolsolist is Elina Wehele uit Finland. Deze matinée wordt ook uitgezonden via video, u kunt webcast, u kunt meekijken straks op npoklassiek.nl. En het wordt ook later uitgezonden op NPO 2 Extra. Het draait allemaal vanmiddag om Lux Aeterna van George Ligeti, cultstuk dat verscheen in de film 2001 Space Odyssey en een wereldwijd publiek bereikte. Lux Aeterna voor koor a cappella. De jonge componist-dirigent Oscar Jokkel dirigeert zometeen zijn eigen première in opdracht van de zaterdagmatinée Nox Aeterna, Eeuwige Nacht. Het vioolconcert van Jean Sibelius sluit er naadloos op aan. Dat is de eerste helft. De tweede helft begint met Lux Aeterna van George Ligeti uit de jaren 60. Gevolgd door de muziek der sferen van Ruud Langgoor, Deens componist, die 50 jaar eerder een stuk heeft geschreven dat Ligeti in de jaren 60 echt bij de keel greep. Hij zegt, hij is mij voor geweest, Langgoor, ik ben een Langgoor-epigoon. Dus die twee stukken, Lux Aeterna en de muziek der sferen, sferenes muziek in het Deens, die horen bij elkaar na de pauze. Bekendste werk van vanmiddag is ongetwijfeld het vioolconcert van Jean Sibelius. Elina Wehele, dus als solist straks. Dit is in het klein, Jean Sibelius uit zijn enige strijkkwartet speelt de Sibelius Academie Quartet.

Het Sibelius Academie Quartet met het langzame deel uit het enige strijkkwartet dat Jean Sibelius schreef. Misschien een tikkie onbekend, straks zijn geliefde vioolconcert. Het meeste uitgevoerde vioolconcert, opgenomen vioolconcert ook van de 20e eeuw. Door Elina Wehele en het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door dirigent Oscar Jokkel. Hij is ook componist, Oscar Jokkel. En daarmee beginnen we ook met een eigen werk in opdracht van de zaterdagmatinée. Nox Aeterna, Eeuwige Nacht. Als reactie op Lux Aeterna van George Ligeti straks na de pauze. En na de pauze, na Ligeti, klinkt de muziek der sferen van Roel Langgaard, Deens componist. Hij schreef het zo'n 50 jaar eerder dan Ligeti. In een vergelijkbare sfeer moest Ligeti toegeven. Hij zegt, ik ben een epigoon van Langgaard toen hij het in de jaren 60 ontdekte. Hij was waanzinnig verliefd op die partituur van Langgaard. We beginnen met Oscar Jokkel en zometeen direct daarna het vioolconcert van Jean Sibelius. En violist Elina Wehele komt zometeen tijdens het werk van Jokkel al heel langzaam door het middenpad van het concertgebouw naar voren lopend. Je hoort het bijna niet en steeds wordt het duidelijker en helderder en komt het podium op en voegde zich bij koor en orkest. Zelfs live elektronica is erbij en orgel in het nieuwe werk van Oscar Jokkel, Nox Aeterna. U kunt vanmiddag meekijken op npoklassiek.nl. En volgende week staat het op het YouTube-kanaal van NPO Klassiek. En het wordt uitgezonden op NPO 2 Extra, zaterdag 23 mei in de ochtend en zondagavond 24 mei. Dat weekend dus tweemaal het concert van vanmiddag. Een feest om mee te kijken, want er zit heel wat beweging in. Zometeen aan het eind van Nox Aeterna van Oscar Jokkel gaat het koor zingend af, ook via de zijtrapjes beneden en dan ook midden door de zaal naar achteren. Koordirigent die dat allemaal mogelijk maakt is Heide Müller. En assistentdirigent vanmiddag is Kent Mousseau. En die mag aan de bak na de pauze in de muziek der sferen. Sferen is muziek van Roel Langgaard. Dat is een banda, een fernorkester buiten de zaal dat hij gaat dirigeren. Enfin, er valt veel te beleven vanmiddag. Klankmatig ook. Het is een concert, dat staat bij hier ook in het boekje, in hogere sferen. En dat is denk ik ook het thema, de rode draad van vanmiddag. Hij zegt, Oscar Jokkel, 's nachts in mijn afgelegen bergverblijf waar ik componeer, heerst bijna volledige duisternis. Geen stadslichten verblinden het oog, geen straatlantaarns verspreiden hun gloed in de wolken. Pas als je lange tijd in bijna totale duisternis hebt doorgebracht, besef je dat absolute duisternis niet bestaat. Het zijn grijstinten. Eigenlijk absoluut stil is het ook niet, want als het stil is, hoor je je hartslag en hoor je het bloed door je aderen gaan. Dus vanuit de stilte, ja, dit is leuk, het verzoek of het stil in de zaal mag zijn. Ik denk dat dat vanmiddag heel belangrijk is, omdat heel veel muziek vanmiddag vanuit de stilte begint. Ook straks dat vioolconcert van Jean Sibelius, de violist, begint in alle eenzaamheid. En dan voegt het orkest zich bij haar, bij Elina Wehele. Lux Aeterna, 16-stemmig koor a cappella na de pauze van George Ligeti. Eigenlijk hetzelfde, vanuit de stilte gecomponeerd. Het is een complex werk, bijna een wolk, een mist van meerstemmigheid. En ja, zoals gezegd, hij werd er wereldberoemd mee door de film 2001 Space Odyssey. En hij werd er ook pas gelukkig door toen hij aan Stanley Kubrick aangaf, kun je mij de rechten betalen? Dus niet alleen hogere sferen, maar ook poem. Hij kreeg het, George Ligeti, en hij verdiende dat natuurlijk. Nox Aeterna voor viool, live elektronica, orgel, koor en orkest. Gecomponeerd nog dit jaar, voltooid, door Oscar Jokkel. Opdrachtwerk van de NTR Zaterdagmatinée. Hij won in 2021 de Aspen Conducting Prize in de Verenigde Staten. In 2023 als componist-dirigent de Herbert von Karajan Prize. Hij was assistent van Kirill Petrenko bij de Berliner Philharmoniker. En hij staat voor tal van orkesten in binnen- en buitenland. Grappig als je zijn website bekijkt, de bio in het kort. Hij is dol op pure chocola en hij haat grasmaaimachines. Kun je iets bij voorstellen? Mogen die uit, dan kan ik in stilte en in rust componeren. Fijn, zo'n moment van stilte. Voordat we beginnen, hier komt hij, Oscar Jokkel. Geboren kerstavond 1995 bij het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in zijn eigen werk Nox Aeterna, Eeuwig Nacht. Niet iets om bang voor te zijn, maar het stemt tot grote tevredenheid en blijdschap.
de stilte van de nacht.

0: De Finse violist Elina Vähälä, solist in het vioolconcert van Jean Sibelius. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door de jonge Oscar Jokel. Componist, dirigent, die voor dit vioolconcert eigen werk liet horen, Nox Aeterna, Eeuwige Nacht. Denkend aan de componeerplek hoog in de bergen, waar hij donkere nachten meemaakt, niet als enge nachten, als bedreigingen, maar als uitnodigende nachten. De stilte van de nacht, de schoonheid van, eigenlijk is het nooit donker, want het bestaat uit grijs tinten als je eraan gewend bent, aan de donkerte. Voor Nox Aeterna, viool, live elektronica, orgel, koor en orkest. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, dirigent Oscar Jokel en koordirigent Heide Müller. En Stefan Kiefer, orgel. Dit applaus is voor Elina Vähälä, die een van de weinige violisten wereldwijd is die ook de originele versie van het vioolconcert van Jean Sibelius heeft uitgevoerd. De erven Sibelius zijn daar zuinig op. Het mag bijna niet uitgevoerd worden. Maar zij heeft het wel gedaan. En de vergelijking is enorm. Dit is de definitieve versie. Die zo strak in de jas zit. Zo prachtige architectuur. Zo geliefd. En altijd weer nieuw. Elina Vähälä. Voor het podium. Naast haar componist-dirigent Oscar Jokel. En langzame tred kwam ze binnen vanuit de achterkant van de zaal. Door het middenpad liep ze. Een heel eenvoudig motiefje spelend in het werk Nox Aeterna van Oscar Jokel. En voegde zich toen bij het orkest een naadloos meer over. In dat bijna minimalistische begin van het vioolconcert. Dat vanuit het niets als een soort mist over je neerdaalt. En zo'n overgang heb ik nog nooit meegemaakt. Het vioolconcert van Sibelius vanuit de nieuwste muziek van nu. Elina Vähälä. Ze had onlangs een ongelukje met haar viool toen de dirigent al te enthousiast zwaaide en de viool uit haar handen mepte. Een paar weken geleden. Maar gelukkig is er niks aan de hand. Het instrument is nagekeken. En het is... Er zat een kleine haarscheur in, geloof ik. En die is gelijmd. Niks aan de hand. Maar ze is er ongelooflijk geschrokken. Doodgeschrokken. Dus ze was eigenlijk als de dood om hier door de zaal te lopen. Met de viool al spelend. Maar ze hebben dat goed gerepeteerd. En het ging allemaal prachtig. En het Groot Omroepkoor liep dus heel traag af. Ook een mooie tred weer de zaal uit door het middenpad. U kunt vanmiddag meekijken op nposklassiek.nl. En volgende week staat het allemaal op het YouTube-kanaal van NPO Klassiek. Elina Vähälä. Hi, have a seat and be careful with your violin. We brought the news a couple of weeks ago, but happily nothing seriously happened, huh, with the violin.
1: That's right. It was a miracle,
0: yes,
1: I have to say.
0: Thank you so much for this intense performance of the beloved concerto by Sibelius, and never ever have I heard the beginning of this concerto out of contemporary music. Have you?
1: No, absolutely not. So this was definitely the first time, and when the idea was presented to me, I was very curious, what is it going to be? And it turned out to be something quite extraordinary, I thought.
0: I thought so too, and the Sibelius violin concerto, it appears out of nothing, as if it has been with us for an eternity.
1: Yes.
0: Before it sounds.
1: Yeah. Yeah, yeah, it's true. This music is already existing in some realm, and then we just have to bring it.
0: Yeah. And the Oscar Jokel, what was it like just walking in slow tread through the hall here?
1: Well, it was quite... Actually, in the performance, I was the least calm. The most calm. And in the rehearsal yesterday, when we finally had the chance to do the actual run through and with the actual venue and so on, I was very nervous about it because it's not something I do, walk and play, and then all the things that I have a monitor back there behind the curtain, so to say, where I follow, I hear a little bit of the music also, but so to coordinate this something that becomes quite magical in the hall, it was quite exciting. And I have to say, I was nervous, but not anymore in the performance.
0: Gisteren was ik eigenlijk een beetje nerveus toen we het allemaal uitgeoefend hebben en uitgestippeld hebben hier in de zaal. Dat lopende en dat spelende, dat samengaan, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar vandaag was ik de kalmte zelf, terwijl er zoveel kabaal hier gaande was en zoveel actie op het podium. En vanuit zo'n nieuw stuk, het Sibelius-concert spelen, heb ik ook inderdaad nog nooit meegemaakt. Het is alsof dat stuk altijd al bestaan heeft. Die muziek klinkt als een eeuwigheid. Maar dat heeft u dus ook nog nooit gedaan. You are among the very few who have performed the original version. The so-called 1904 version of Sibelius. He was disappointed. He retracted it and reshaped it into this marvelous, tight architecture.
1: Yes.
0: So please make for us and for me the comparison between the original and this.
1: It's quite massive, this difference. I mean, we have, of course, the themes there, but we have also a lot of other material and also some completely other form of these motifs that we know now. And so it's longer, it's much more... even this is hard to play, but that is insanely hard. It includes, for example, a completely new cadenza at the end of the first movement before the coda, which is massive. It's huge. Lots of chords to play and it's very virtuosic. And then the final movement, for example, is quite different. It has all the same things in it, but it's longer and it's kind of... a bit more boring in a way. It's repeating a lot of things and kind of taking the long way to things. So it's now much tighter. The piece is definitely much better like this, but I'm so happy that I have done it. And I did it a few times. Now I will consider very carefully if I will do it again, because it's a project of its own.
0: It's a nightmare.
1: It's a big project. Yeah.
0: Dat die eerste versie die hij geschreven heeft is een stuk langer, is een stuk moeilijker, eigenlijk bijna niet te spelen, zegt Eline Behelle. Vlak voor het eerste deel, vlak voor het eind, coda noem je dat in technisch opzicht, zit er een extra cadens in, die is hons en hons moeilijk. Voor de rest zitten allerlei motieven en thema's, die zitten er wel in, maar hij doet er heel andere dingen mee. Het laatste deel is bijvoorbeeld veel uitgebreider, eigenlijk een beetje vervelend. Wat hij gedaan heeft in de tweede versie is veel strakker. So he learned his lesson, like so many times. He made it more economical. He's one of the most economical composers I know, culminating in his seventh symphony, lasting 20 minutes, saying it all within 20 minutes. And it hit me again today how much he says in the least of time, Sibelius.
1: Yeah, I mean, it's a big concerto, but it is in form so wonderful and makes so much sense. And it's a very interesting thing that the big cadenza in the first movement is actually kind of the development.
0: It is.
1: Yeah. So this is very unusual.
0: Ja, het is een beetje technisch verhaal dit, maar het is wel leuk om te vertellen. Want een componist zet eerst de thema's neer, dat noemen we een expositie. En dan de doorwerking, dan heb je het orkest dat tekeer gaat. En dan de solist voert een beetje de boventoon. Maar hier is het hele orkest stil. Dat kom je nergens tegen. Die hele doorwerking is voor de viool. En dan aan het eind komt het orkest weer bij en is het eerste deel klaar. Dus hij gaat zo economisch om met zijn tijd. Well, someone dropped your score here for the Nox Aeterna.
1: Yeah, so
0: silence, silence, silence, first page. And then second page. There you go.
1: There is the part where I walk.
0: Leuk, hè? Het ligt hier gewoon voor mijn neus. In a couple of weeks, Nantali, your festival, your annual festival in the southeast, southwest of of Finland.
1: Yes.
0: We were there a couple of years ago when one of our sons studied at Turku during the summertime. So that was amazing. The nature there is like the most beautiful spot on earth.
1: It's great. It's the kind of the beginning of the archipelago there. So it's on the seaside, very picturesque little seashore village, one could say, but very close to Turku, which is then a real city. And chamber music, but also orchestral music. This summer we have three orchestras visiting. The Turku Philharmonic will open the festival, and then Oulu Symphony will be there, because Oulu is the European capital of culture this year. So I wanted to present them. There's a lot going on in the north. They're a very vital cultural city at the moment, and they have a wonderful orchestra. So they are coming, and then chamber orchestra from Poland called Leopoldinum is coming with their leader Aleksander Sitkovetsky. So okay. And then the rest is chamber music, jazz, some lieder. Also then we have our string academy masterclasses there, so lots of young people also around.
0: Nou, het is misschien een tip, want Nantali aan het zuidwestkust van Finland is het begin van een eilandengroep die ongelooflijk mooi is. En het festival begint over een paar weken en ze heeft drie orkesten uitgenodigd. Turku, Philharmonisch, ligt vlakbij. Oulu, dat is nu de culturele hoofdstad van Europa, ligt in het noorden. Heel veel culturele activiteiten en een kamerorkest uit Polen. I wish you a great festival and a great midsummer festival in Finland. The best time to be there, I guess.
1: Well, yeah, I mean, for sure now it's getting very bright. We have a lot of sunlight. Sadly, I will miss the midsummer festivities. I will be in Vienna still working on my semester there with the students, and then we wrap it up end of June. But welcome to Nantali, welcome to Finland, everyone who can. It's a wonderful place to visit, and especially in the summer.
0: Yeah, I would do that. I would prefer that. Elina Vehle, thank you so much for being with us. It was a great honor and pleasure, and it's so wonderful to hear this great concerto by Sibelius. Thank you so much.
1: Thank you for having me.
0: Ja, de midzomer maakt ze niet mee in Finland, want ze geeft les als professor in Wenen. Maar iedereen is welkom in Nantali, zegt ze. Kom naar Finland, want nu is Finland inderdaad zo mooi. Nu moet je het meemaken met de zon en de midzomer. We gaan naar Denemarken, naar de muziek van Rudi Langgaard. Zometeen groot, nu in het klein, een intermezzo voor piano trio. Het heet Bergbloemen.

Intermezzo voor piano trio van de Deense componist Roy Langgaard. Bergbloemen heette het. Het Deens piano trio. Het is bijna 4:30. Dit is de NTR zaterdagmatinee rechtstreeks vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Met het Radio Philharmonisch Orkest, het grote omroepkoor. Dirigent is Oscar Jokkel, die van zich heeft laten horen in de eerste helft ook als componist in Nox Aeterna, Eeuwig Nacht. En dan nu Lux Aeterna. Iconisch stuk van George Ligeti voor 16-stemmig koor a cappella. Begin van de tweede helft, hij schreef het in 1966. Ondertussen, u kunt meekijken vanmiddag op npoklassiek.nl/live. En volgende week is dit concert te zien op het YouTube-kanaal van NPO Klassiek. En het wordt ook uitgezonden NPO 2 Extra in het weekend van 24-25 mei, zaterdagochtend en zondagavond. Lux Aeterna van George Ligeti kreeg wereldwijd aandacht vanwege de film 2001 Space Odyssey. Het is muziek bijna als een polyfone mist. De meerstemmigheid is zo klein en dicht. Dicht bevolkt, zou je bijna kunnen zeggen. Dat de onderlinge stemmen niet meer afzonderlijk te horen zijn. Was ook precies de bedoeling. Hij vluchtte uit Hongarije in 1956. Kwam terecht in het modernistische Duitsland, Darmstadt. Waar alle profeten van de nieuwe muziek zich verzamelden. En allerlei decreten van zich lieten horen. Het moest zo en het mocht niet zo. Nou, daar had Ligeti bijvoorbeeld al genoeg van. Hij had de nazi's meegemaakt, had het communistische regime meegemaakt. Voor hem was er één devies: vrijheid. Wat hij wel ging doen, dat deed die hele generatie jonge componisten ook na de oorlog, experimenteren met elektronische muziek. Toen heeft hij een meesterzet gepleegd. Hij heeft die elektronische klanken omgezet in akoestische klanken. Koor en orkest of wat hem ook uitkwam. Dat hoor je nu in Lux Aeterna van Ligeti. Ja, en dan is er het verhaal eind jaren 60 dat een aantal componisten zich verzamelden in Zweden om moderne nieuwe partituren door te nemen. Waaronder ook Ligeti, die werd gevraagd als consultant, als meester. De Deense componist Per Nørgaard, die nam ook een stapeltje mee naar Zweden. En die stopte daar sferendes muziek, muziek der sferen van Roy Langgaard tussen. Muziek van veel eerder, 1918. En hij hoopte dat Ligeti het zou gaan lezen. Dat gebeurde ook. Ligeti pakte die partituur en bladerde eerst snel, toen langzamer, langzamer en langzaam. Toen begon hij weer opnieuw, bladerde terug. En toen begon hij echt te lezen. En toen zei hij: mijn heren, ik ben een Langgaard epigoon. Wat Langgaard 50 jaar geleden gedaan heeft, dat ben ik nu aan het doen. Hij was mij voor. De muziek der sferen. Ja, hooggrijpend, richting de kosmos. Dat waren de ideeën van Roy Langgaard voor een uitgebreide bezetting. Soli, koor, orkest, ook orgel weer daarbij. Het is muziek van een profeet buiten de grote stad. Carl Nielsen was herenmeester in Kopenhagen. Hij kwam niet aan de bak, Roy Langgaard, in Kopenhagen. Ja, wel als jong organist. Was een geweldig organist. En zeker in Berlijn heeft hij succes gehad met zijn allereerste symfonie. De Berliner Philharmoniker voerde dat uit. Maar terug in Denemarken kreeg hij geen voet aan de grond. Uiteindelijk kwam hij liep al tegen de 50, in Jutland, helemaal in het westen van Denemarken, in de oudste stad van Denemarken, Ribe, in de Dom daar werd hij organist. En daar heeft hij in een soort isolement de meest originele muziek geschreven, denkbaar. Hij stierf verbitterd in 1952. Hoe oud was hij? Nog geen 60 bijna. Zijn muziek werd niet uitgevoerd. Had een grote opera geschreven, Antichrist geheten. Die hebben we een keer laten horen op de zaterdagavond in Opera Live, jaren geleden. Opzienbarende muziek, tegendraads, eigenzinnig. Hij schreef 16 symfonieën. Die beginnen vaak de eerste paar groot en experimenteel, langdurig ook. En eindigen heel romantisch en vaak klein van schaal. De laatste paar symfonieën. Een originele geest die niet gehoord is geweest bij eigen leven en nu wel. Dus de combinatie Lux Aeterna van George Ligeti voor 16-stemmig koor a cappella, overgaande weer in de muziek van Langgaard, net als de eerste helft, de muziek van Oscar Jokkel, meteen overgaande in Jean Sibelius. Dat gaan we nu meemaken. Lux Aeterna, 16-stemmig koor, George Ligeti, overgaande in sferendes muziek, muziek ter sferen, gecomponeerd in 1916, 1918. Dat was ook een beetje het probleem. Niemand zat hierop te wachten. Men wilde heel andere muziek naar de ellende van de Eerste Wereldoorlog. Sferendes muziek voor soli, koor en orkest. Zo
sopraansolist is Nicky Treurniet in het Banda-orkest, dat we straks gaan horen van buiten de zaal. Het Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroep Koor, dirigent opnieuw, Oscar Jokkel.

0: zo... Het is apart dat zo'n fernorkest buiten de zaal minuten duurt. En dat hier koor en orkest gewoon zwijgt en de zaal stil is. En de orkestvleugel bespeeld door Stefan Kiefer, niet via de toetsen, maar de snaren bespelend, alsof het een harp was. Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis. 4 fluiten, 8 horens en 4 sets pauken, 4 paukenisten. Groot bezet Radio Philharmonisch Orkest, het grote omroepkoor, de Nederlandse première, nou het heeft even geduurd, van de muziek der sferen, gebaseerd op de filosofie van de oude Grieken, dat de planeten in contact met elkaar stonden via bijna onhoorbare muziek, harmonie der sferen. En dat terwijl Carl Nielsen zijn 4e symfonie schreef in die jaren, met ook 2 sets pauken die het tegen elkaar opnemen. En dat doet ook een beetje denken aan het slot van de Boerenlieder van Arnold Schoenberg, waar het koor de zonsopgang toezingt. Hier de 4 paukenisten. Doet denken aan de muziek, de extatische muziek van Alexander Scriabin, die iets daarvoor in 1915 overleed. En toch zo merkwaardig dat we deze muziek nog nooit in Nederland gehoord hebben. En Oscar Jokkel zet nu de verschillende muzici, de groepen, hier de horens in het zonnetje. Hij maakt een opmerkelijk matinee-debuut vandaag. Dat begon met eigen werk, Nox Aeterna, Eeuwige Nacht, als spiegelstuk bij Nox Aeterna, dat we voor die muziek des veren hoorden, van George Ligeti. Nadia Wijzenbeek, concertmeester. Een middag die draaide om sfeer, om hogere sferen, vooral dat. Maar ook om natuur, de nachtelijke natuur die Oscar Jokkel beleeft in zijn studeerkamer, in zijn componeerberghut. De donkere nachten, de natuurmuziek van Jean Sibelius, het vioolconcert met Elina Wehele als solist. En ook deze muziek ter sferen zoekt het in hogere sferen op in de natuur, van Ruud Langhoor. Oscar Jokkel, buigend naar het publiek. Deze uitzending kunt u terugkijken volgende week op YouTube, het NPO Klassiek kanaal. En de televisieopnamen die vandaag gemaakt zijn, worden herhaald zaterdagochtend 23 mei, zondagavond 24 mei op NPO 2 Extra. Wereldpremière in opdracht van de NTR zaterdagmatinée Nox Aeterna van Oscar Jokkel. Daar begon het mee. En het eindigde met de Nederlandse première van Sferenes muziek voor soli, koor, orgel ook en orkest van Roel Langhoor. Ik noemde het vooraf al even waar Carl Nielsen zoveel succes had, internationaal ook. Hij ook eigenlijk in het begin van zijn carrière, Roel Langhoor, met de eerste symfonie in Berlijn, de Berliner Philharmoniker. Maar toen droogde het een beetje op. Dit klonk niet of nauwelijks tijdens zijn leven. Hij schreef hierna de opera Antichrist. Tamelijk provocerend. Ook zo origineel geschreven. En pas nu in onze tijd komt de muziek van Langhoor weer mondjesmaat terug. En als hij terugkomt, maakt het zoals vanmiddag ook een enorme indruk. En dat terwijl Oscar Jokkel voor de pauze naadloos overging in die sferische muziek, het begin van Jean Sibelius' vioolconcert. En hier Lux Aeterna van George Ligeti naadloos overging in sferenes muziek van Ruud Langhoor. Ja, dat had wel een reden, want ik vertelde het even al vooraf. Ligeti ontdekte deze muziek pas in de jaren 60. Terwijl hij Lux Aeterna al geschreven had, was met een aantal collega-componisten in Zweden bezig om hedendaagse partituren door te nemen. En de Deense componist Pierre Neurgoor, die stopte daar sferendes muziek tussen van Langhoor. Ligeti las het en was onder de indruk. En zei, ja, ik ben een Langhoor-epigoon, want hij was mij voor. Oscar Jokkel, thank you for joining me. Thank you for this quite original Saturday matinee.
1: Oh, yes.
0: And your amazing debut at the series.
1: Oh, thank you so much.
0: It's all about nature. and other unusual atmospheres, unusual music. I've never heard an afternoon like this.
1: Well, I think that it was really an afternoon of silence. For me, silence is really, really important for the music. So I was so amazed. I mean, I wish all the listeners in the radio could have been there to feel the energy of just, you know, hundreds, thousands of people just being there together in silence and making the silence audible with the music. So that was this program, trying to activate that.
0: You illustrated that by just standing there at the end of Langoa and with your hands up, your arms up, waiting, waiting, waiting, listening.
1: I'm not waiting, yes, exactly.
0: You're listening.
1: I'm listening.
0: Yeah.
1: It's just listening. If you listen to the silence, you notice there doesn't exist any silence. Even in the quietest room in the world, in an echo chamber, you at some point you start hearing your own blood flow. Yeah. And so silence is not the absence of something, but the presence of everything. So it's a state of being. And through music, because music is the only art that can exist in time. So through music, while listening, you are immediately in time and in the silence.
0: Het was een middag van stilte. Voor mij is stilte essentieel, zegt Oscar Jokel. Hij stond daar stil en hij wachtte niet, maar hij luisterde aan het eind van Langoor. Luisterde naar de stilte, voor hem een grote inspiratiebron. Stilte is niet de afwezigheid van, maar de aanwezigheid van. What's it like? Sometimes I sit here after the morning rehearsal and the hall is empty. And I'm sitting here and I'm the only one in the hall listening to the silence. But there is no silence in this hall. It's always sound. So I know exactly what you mean. So what happened when you stood there at the end of Langoor listening? What goes through your system?
1: Well, hopefully nothing. This is the beauty. You can let go. It's really, you know, this is, for me, this piece is written down Zen. It's really the kind of just, you know, you don't want anything, you're just there. And maybe the most divine human state of being. So hopefully you're just there listening and in awe of this, whatever this is.
0: But then again, you composing up in the mountains and it's dark and it's silent,
1: yeah,
0: and it's still. One time you have to break the silence and to start composing.
1: Well, that is true. I mean, there's also a lot of technical aspects of it. You know, it's but for me, it's important that it starts from silence, you know. That's why I'm living in the mountains alone, very far, isolated. Because there you find this kind of silence that is required, you know, nature sounds, just water flowing, wind. And then when I can't stand it anymore, the music just flows naturally. But, you know, it's very interesting because for Einstein, he always had his afternoon completely off. Well, I mean, when he was at home working, usually. After lunch, he would do nothing. Like, not even read, not even meet people. He would just do nothing and just stand there. And I think that is the beauty that, you know, he had his most amazing ideas in silence, in boredom. And nowadays people just don't find this anymore. You can get distracted all the time. And, you know, when you're here in the hall, there is no distraction. You can't, like, stand up and use the toilet or use your phone to make a call or, you know, look at social media or whatever. It's just this presence of so many people in a hall is so unique, and that's why I think this music will never die, you know. It's something that I'm striving for. It always has less and less place in our world, which is very loud and very hectic. But ultimately, I think this is the most human thing.
0: Daarom woon ik dus in de bergen, in de stilte, want alleen daar kan het gebeuren. Zoals Einstein na de lunch niks deed, urenlang. Niet lezen, niet. Het is bijna verveling in de stilte. We kunnen afgeleid worden door van alles en nog wat. De sociale media achtervolgt ons. Er is altijd overal herrie. En hoe bijzonder is het dat we hier vanmiddag met z'n allen in stilte hebben kunnen luisteren. And the concentration in the hall was marvelous. Striking.
1: Yeah.
0: Oscar Jokel, thank you so much.
1: Thank you.
0: Do come back.
1: I hope so.
0: With another utterly original matinee.
1: I would love that.
0: Yes, so do we. Dit is het Münchener Rundfunkorkest, heel kort, onder leiding van Oscar Jokel, met een aantal Duitse dansjes van Franz Schubert.

sferen als muziek. De muziek der sferen van Roel Lango, Deens componist, die het schreef in Kopenhagen in de jaren 1916, 1918, toen hij actief was als organist aan verschillende kerken en eigenlijk niet kon doorbreken als componist. Volledig originele muziek. Door het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, dirigent Oscar Jokkel, assistent-dirigent bij de Banda, Kent Mousseau en koordirigent Heide Müller. En sopraan Nicky Treurniet in die korte solo, prachtig gezongen, daar komt ze. Samen met Kent

Duitse dansen van Franz Schubert door het Münchener Rundfunkorchester onder leiding van Oskar Jokel. Volgende week in de zaterdagmatinée een Next Gen concert met elektrische gitaren, maar ook maar liefst twee nieuwe vioolconcerten geschreven door gitaristen Greenwood en Strootman en Minimal Music van Steve Reich en Bryce Dessner. André de Ridder zou volgende week in de matinée komen dirigeren, maar wegens te grote drukte neemt dirigent Hugh Thibault Brunt de taak van hem over. Die dirigent is ook vertrouwd met de muziek van Johnny Greenwood, bekend als gitarist van Radiohead, maar ook als componist van zich doet spreken, onder meer recentelijk voor de film One Battle After Another. Op het programma dus nieuwe vioolconcerten van Greenwood en van André Aart Strootman. Beide gitaristen zijn ook met eigen spel te horen in werken van Reich en Dessner. Tot 5 uur klinkt de muziek van Johnny Greenwood, zoals uitgevoerd tijdens het Holland Festival in 2012... Dit komt uit There Will Be Blood, Amsterdam Sinfonietta, geleid door André de Ridder. En zometeen is het tijd voor Podium op zaterdag met Wouter Plezier.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij de wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel meest bewolkt, vannacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen overdag droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Op zaterdag met Wouter Plezier.
4: Goedemiddag en welkom bij Podium op zaterdag. We hebben natuurlijk poëzie straks na 6 de Belgische dichter en performer Lotte Dodion. Ze ziet het als haar missie om verwondering te strooien in de radertjes van deze krakende tijd. Straks na 6 draagt ze voor. En veel muziek van de Spaanse componist, zanger en acteur Alfonso de Villalonga. Hij schreef de muziek voor de Italiaanse film Tre Ciotole. Een film over ziekte, zingeving en sterfelijkheid. Maar we beginnen met 2 blokfluitisten, Giovanni Antonini en Sheng Fang Chu. Ze spelen op hun nieuwe album Bird and the Bird heel veel oude muziek, maar ook hedendaagse muziek. En deze duo's voor violen van Béla Bartók, maar nu horen we dus 2 blokfluiten.

twee duo's voor twee violen van Béla Bartók, op de twee blokfluiten gespeeld van Giovanni Antonini en Sheng Fang Chu van hun nieuwe album Bird met een Y en The Bird met een I. Oude muziek en nieuwe muziek en daartussenin zoals die van Béla Bartók. Straks meer van dit nieuwe album, nu het muzieknieuws van afgelopen week. Ik verklap alvast, dat was een prijzenfestival. De Amerikaanse componist Gabriella Lena Frank heeft de Pulitzer Prize voor muziek gekregen. De Pulitzer Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan journalisten en cultuurmakers voor impactvolle bijdragen in hun vakgebied. En er is een geldbedrag aan verbonden. Gabriella Lena Frank krijgt $15.000. En dat geld, die prijs, krijgt ze voor haar compositie Picaflor, A Future Myth. Daarin probeert een kolibri de wereld te redden van natuurrampen. Het werk is gebaseerd op mythologie uit de Peruaanse Andes, waar Frank door haar multiculturele afkomst zelf aan verbonden is. Het stuk ging in maart vorig jaar in première bij het Philadelphia Orchestra. De Britse dirigent Simon Rattle, Sir Simon Rattle, mag opnieuw een erkenning op zijn palmares, die toch al indrukwekkend is, bijschrijven. Hij is benoemd in de Beierse orde van Maximiliaan. Hij is benoemd in die orde voor wetenschap en kunst. Donderdag was de ceremonie. Toen kreeg hij de versierselen opgespeld, behorende bij die onderscheiding, een kruisje. Rattle krijgt de erkenning voor uitmuntendheid, empathie en saamhorigheid in de muziek. Rattle, al 3 jaar chef-dirigent van het koor en symfonieorkest van de Beierse Radio, de Bayerische Rundfunk. Volgend seizoen staat hij met het Beierse Orkest, het Orkester des Bayerischen Rundfunks, in het Concertgebouw in Amsterdam. Het is voor Rattle overigens niet de enige Duitse prijs die hij deze maand kreeg uitgereikt. Vorige week nam hij nog de Ernst von Siemens prijs in ontvangst. €250.000. De Franse pianist Jean-Yves Thibaudet is benoemd tot ridder in de orde van het Legioen van Eer. En dat is de hoogste onderscheiding in Frankrijk. Hij wordt geëerd voor zijn bijdrage aan de Franse cultuur en zijn status als wereldwijde ambassadeur voor kunst en muziek. Thibaudet kreeg de titel vorig jaar al. Nu heeft hij tijdens de officiële ceremonie ook de medaille opgespeld gekregen uit handen van de Franse president Emmanuel Macron. Thibaudet zegt enorm vereerd te zijn. Als je opgroeit in Frankrijk, begrijp je dat kunst onmisbaar is voor onze cultuur. Je zou het zelfs onze burgerplicht kunnen noemen. Die levensfilosofie is de kern van mijn bestaan, aldus Thibaudet. Met de onderscheiding schaart Thibaudet zich in een rijtje van grootheden als componisten Claude Debussy en Gabriel Fauré, die de onderscheiding ook ooit kregen. Jean-Yves Thibaudet, hier met het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit, het langzame deel uit het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel.

Altijd weer feeriek, het langzame deel uit het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel. Het orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. En de pianist was Jean-Yves Thibaudet. En die is nu ook ridder in de orde van het Légion d'honneur. Hoogste Franse onderscheiding. Het was een grote uitdaging onze uitvoering te presenteren naast de talloze al bestaande opnames. Onvermijdelijk rijst dan de vraag naar de relevantie van nog een nieuwe opname. Dat zeggen de leden van het Busch-trio naar aanleiding van hun nieuwe album met pianotrio's van Ludwig van Beethoven. Maar, zo vervolgen ze, toch is er één element van Beethovens muziek dat buiten kijf staat, de kwaliteit. Het is onmogelijk niet geraakt te worden door de vreugde, de moed, de liefde voor het leven en de mensheid en de revolutionaire geest die uit iedere noot spreekt. Voor ons als muzici is het de uitdaging en noodzaak die geest tot klinken te brengen. We horen het scherzo, Allegro, uit het pianotrio nummer 2 van Ludwig van Beethoven. Hier is het Busch-trio.

Het Bush-trio zette de tanden en de handen in voor hun nieuwe album met pianotrio's van Ludwig van Beethoven. Dit was het scherzo uit pianotrio nummer 2. In de periode van de barokmuziek was de Middellandse Zee geen grens, maar een kruispunt van Napels en Venetië tot Cadiz en Barcelona reisden de verschillende muzikale stijlen via de havens en de vorstenhoven en kwamen Italiaanse virtuositeit, Spaans ritmisch vuur en Franse elegantie samen. Woorden van violiste Cristina Prats Costa naar aanleiding van haar nieuwe album Spiritio Mediterraneo. En daarop ook gitaarmuziek van Gaspar Sanz bewerkt voor haar ensemble.

Spaans ritmisch vuur en Franse elegantie samen. Woorden van violiste Cristina Prats Costa naar aanleiding van haar nieuwe album Spiritillo Mediterraneo. En daarop ook gitaarmuziek van Gaspar Sanz bewerkt voor haar ensemble.

Het Spaanse vuur in de Españoletas van Gaspar Sanz. Oorspronkelijk voor alleen gitaar, maar hier door een ensemble gespeeld met violiste Cristina Prats Costa, Lucas Harris gitaar, José Phillips viola da gamba en Esmeralda Enrique. Die mag zeker niet onvermeld blijven op de castagnette van het nieuwe album Spiritillo Mediterraneo. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. Filmmuziek uit de film Tre Ciotole. En daarin leren we Marta kennen. Ze is leraar lichamelijke opvoeding op een middelbare school in Rome. Ze woont samen met Antonio, een chefkok wiens carrière in de lift zit. Na een triviale ruzie besluit Antonio abrupt de relatie te verbreken. En terwijl hij zich vol overgave stort op zijn werk, probeert Marta haar leven weer op de rit te krijgen. Ze bekommert zich op school om haar leerlingen en krijgt aandacht voor de avances van een collega. Maar als ze ontdekt dat haar gebrek aan eetlust niets te maken heeft met de relatiebreuk, zet dit haar leven op zijn kop en ontdekt ze de waarde van het leven. Regisseur Isabel Couchet baseerde haar film Tre Ciotole op de gelijknamige roman van de Italiaanse schrijfster Michela Murgia, die in 2023 op 51-jarige leeftijd overleed. Tre Ciotole was haar laatste roman en had als thema's ziekte, zingeving en sterfelijkheid. De bekende Spaanse componist, zanger en acteur Alfonso de Villalonga schreef een melancholieke, klassiek geïnspireerde soundtrack.

Muziek van Alfonso de Villalonga voor de film Tre Ciottole. Wat zegt de pers? De Volkskrant: Tre Ciottole is een mooi voorbeeld van de opmars van de introverte vrouw in de film. 4 sterren. Trouw: het drama in Tre Ciottole moet het hebben van de kleine gestes, een teder vaarwel dat nog een beetje nagloeit. 3 sterren. NRC: Tre Ciottole is de wonderschone verfilming van de verhalen die feminist en auteur Michela Murcia schreef toen ze te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was. 4 ballen. En het Parool tenslotte: de hoofdpersoon in Tre Ciottole is terminaal ziek, maar haar bitterzoete vaarwel wordt geen melodrama. Tre Ciottole, de Italiaanse film die sinds afgelopen donderdag te zien is in de Nederlandse bioscopen.

de passe-pied uit de suite voor piano Bergamasque van Claude Debussy door Berzot Abduhaimov van zijn nieuwe album Inferno. En dan nu muziek van de Amerikaanse componiste Julia Wolfe. Het stuk You Breathe, dat schreef ze in 2012. Dat was een hele intense periode voor haar. 2012, toen haar dochter in het ziekenhuis lag in een diep coma op de afdeling Intensive Care. Het is onmogelijk, zegt ze, de ervaring te beschrijven van de zorg om een kind op die afdeling. We legden alles stil om aan haar zijde te kunnen blijven. En op een bepaald moment belde David Harrington me van het Kronos Quartet. Hij wilde me mentaal steunen, maar zei ook schrijf muziek. Dat leek op dat moment onmogelijk, maar die muziek kwam er later wel. You Breathe. Tekst gebaseerd op een Hebreeuws gebed dat de ziel vraagt iedere ochtend na de slaap naar het lichaam terug te keren. De slaap van mijn dochter duurde lang, maar uiteindelijk keerde het leven terug. Nu ook op cd You Breathe van Julia Wolfe door de Almena Zangen en het Malva Quartet.

0: Dat was dan You Breathe van Julia Wolf door het Almenna Zangenkoor en het Malva Quartet onder leiding van Mariana Gundorina van een nieuw album getiteld Extending the Range. Reageren op deze radio-uitzending, dat kan met een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Geen klassieke muzieknieuws in de kranten vandaag. Wel de weekendgids in de Volkskrant. Dat is filmmuziekcomponist Alexandre Desplat. Een grootheid op zijn terrein. En hij is de weekendgids, dus hij mag allemaal de dingen noemen die hij leuk vindt of lekker. Ja, 64 jaar oud is Alexandre Desplat, zo lezen wij. En hij werkt zich een slag in de ronde. Bereidt zich nu voor op een concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een van de meest succesvolle filmcomponisten aller tijden. Zijn prijzenkast bevat meer dan 100 beeldjes, schalen en bekers. 11 Oscar-nominaties, waarvan er 2 verzilverd werden voor The Grand Budapest Hotel en voor The Shape of Water. En hij werkt echt als een tierenlier. Soms als het heel druk is, zegt hij, sta ik om 4 uur 's ochtends op. Dan ga ik naar mijn studio en werk dan vanaf 5 uur als een machine tot 10 of 11 uur 's avonds. Ik drink tussendoor thee. Dat moet Japanse of Chinese thee zijn. Weekenden bestaan er voor mij niet. Zondagen, maandagen, zaterdagen, allemaal 1 pot nat. Nou, wat vindt hij allemaal leuk en lekker? Het Louisiana Museum of Modern Art in Denemarken, in Humlebeek, vindt hij heel fijn. Hij houdt het liefst van Latin jazz als achtergrondmuziek, als er iemand mensen is. Hij houdt van Kadaifi, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een mierzoet dessert van dunne deegdraden met noten en siroop. Een Griekse lekkernij. En dan de prelude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy vindt hij het mooiste stuk voor fluit. Maar hij heeft ook een favoriete componist. Niet Johann Sebastian Bach, niet Mozart, niet Beethoven, maar wel Pascal Dussapin. Ja, zegt hij, ik laat een hoop favoriete componisten links liggen. Kom rechtstreeks uit bij Pascal Dussapin. Zijn muziek is prachtig, krachtig, maar ook verfijnd, gevoelig, maar tegelijkertijd gewelddadig. 70 jaar oud is Dussapin en hij lijkt in alles het exacte tegenpool van Alexandre Desplat. Maar dat is schijn, want allebei de componisten kunnen emotioneel overweldigen met hun muziek. Bovendien zegt Desplat, Dussapin is mijn vriend. We spelen samen jazz, vierhandig op de piano, dat doen we heel slecht. Nou, wie is dan de componist Pascal Dussapin? Hier is de komende kleine 10 minuten zijn etude voor piano nummer 3 door pianiste Vanessa Wagner.

De etude voor piano nummer 3 van Pascal Dussapin, gespeeld door Vanessa Wagner. De filmmuziekcomponist Alexandre Desplat, of is het toch Desplat? Ik ben in verwarring, luisteraar Joyce zegt, die S moet je wel degelijk uitspreken. En dan zijn er weer uitspraakbronnen op het internet die dat weer niet doen. Ook native Fransen dus laten de S weg. Dus ik weet het even gewoon niet meer. Maar goed, die noemt deze componist, een goede vriend van hem, als zijn favoriete componist, Pascal Dussapin. En Alexandre Desplat of Desplat is de weekendgids in de Volkskrant vandaag. En dan lezen we wat hij allemaal lekker vindt. Onder andere zoete gerechten uit Griekenland die eigenlijk uit het Libanees komen en het Syrisch komen. En via het Ottomaanse Rijk in Griekenland zijn beland. Al dus Niel van der Linden, ook een luisteraar. Zo zie je, we zijn nooit te oud om te leren.

Muziek van Amico Dolci, een Richard Kare door blokfluitisten Giovanni Antonini en Sheng Fang Chu. Kom toch nog even terug op de uitspraak van de naam Alexandre Desplat, de filmmuziekcomponist. Zorgde even voor verwarring. Op het internet hoor je veel Alexandre Desplat. Maar het is toch echt Desplat, want wie beter dan de componist zelf, de drager van de naam. Nog een appje van Marco uit Baarn, die het hem zelf heeft horen zeggen. En dat weten we dan ook weer. Amico Dolci, van hem hoorden we net muziek. Dat was echt een fenomeen in de jaren 70. Een blokfluit wonderkind en een zeer begaafde componist. 16 jaar oud was hij toen hij de muziek schreef die we zo even hoorden. Hij was de zoon van socioloog en pacifist Danilo Dolci. Groeide op in een libertaire, liberale, creatieve omgeving. Streed tegen sociaal onrecht, tegen de maffia op Sicilië in de jaren 60 en 70. Zijn vader dan, hè? En Amico Dolci is een van de componisten te vinden op het nieuwe album Bird and the Bird. Bird met een Y verwijzend naar William Bird. En Bird met een I naar het vogeltje. Blokfluitisten Giovanni Antonini en Sheng Fang Chu. Muziek uit allerlei eeuwen. Ook de 18e eeuw is vertegenwoordigd in de vorm van Georg Philipp Telemann.

drie van de duetten die Georg Philipp Telemann in 1727 publiceerde. Een groot succes, ze werden steeds herdrukt in Amsterdam, in Parijs en in Londen. En ze zijn te vinden op het album Bird and the Bird van blokfluitisten Giovanni Antonini en Sheng Fang Chu. Nu, bijna een jaar geleden, won pianist Nicola Meeuwsen als eerste Nederlander ooit de prestigieuze Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. Voor wie zijn optredens in de verschillende rondes destijds heeft gemist, is er nu goed nieuws. Meeuwsen heeft een selectie gemaakt van opnames voor een debuut-cd op het platenlabel Fuga Libera. En daarop ook de Variation Sérieuse, de variaties opus 54 van Felix Mendelssohn, waaruit nu een kleine selectie.

enkele van de Variation Sérieuse. De variaties voor piano opus 54 van Felix Mendelssohn. Zoals live gespeeld door Nicola Meuwsen. Vorig jaar tijdens de Koningin Elisabeth wedstrijd. Hij maakte een selectie van zijn optredens daar, ook in de voorrondes. En die selectie is nu, heeft nu de vorm gekregen van een debuut-cd voor het platenlabel Fuga Libera. Live opgenomen dus vorig jaar in Brussel. Poëzie nu in het podium op zaterdag van de Belgische dichter en performer Lotte Dodion. Die ziet het als haar missie om verwondering te strooien in de radertjes van deze krakende tijd. En daarvoor bedient Lotte Dodion zich van vele vormen, van de ingetogen haiku tot het absurde audioverhaal. Ook in haar meest recente poëziebundel Verzachtende Omstandigheden, die vorig jaar verscheen, giet ze ieder gedicht in een andere gedaante en komen we distiga tegen, tripletten, kwatrijnen, titeloze gedichten en allerlei typografische variaties. Een afwisseling waarin Lotte Dodion haar eigen stem niet verliest. De gedichten in de bundel pleiten voor zachtere zeden en willen het leven wat draaglijker maken. Hoewel niet ontkend kan worden dat de wereld vol verdriet is, spreekt er uit de gedichten vooral hoop op beterschap. Over hoe haar poëzie tot stand komt, zei Lotte het volgende. Ik schrijf niet echt, althans in de zin dat ik wik en weeg en herschik en herformuleer. Ik wacht tot het gedicht zich aan mij opdringt. Ergens op de trein, de bus of in bed, net wanneer ik probeer te stoppen met denken, dan gebeurt het. Best een frustrerende manier van werken, dus in de toekomst hoop ik te gaan experimenteren met discipline en meer op bevel te kunnen schrijven. Want uiteindelijk ben ik toch de baas. De beste momenten zijn tot nu toe gebleken 's nachts te zijn met een goed glas wijn in de hand, al klinkt dat erg bourgeois. Het zal wel een soort van moed indrinken zijn om mezelf ervan te overtuigen dat ik echt kan schrijven en dat het niet puur geluk hebben is. Aldus Lotte Dodion, die nu in het podium op zaterdag twee gedichten voordraagt.

Een leven lang weten hoe het af zal lopen. Adem wordt as en al wat was verdeeld of vergeven, het geeft niet. Dit naakte bestaan. Bevlekt ondaan, je kan er niet tegen smijt. Je boze vuisten naar de hemel smeekt om een reden in Gods naam. Stel je geen vragen. Aanvaarden. Kwade dagen, de kuil, de rouwranden onder je nagels. Je bent een altaar van losse aarde. Een brandstapel, 10 geboden en een kruistocht later zoekt je bloed haar eigen waarheid. Nieuw, samengestelde genade. Wie bestaat uit water zal de zondvloed in zich dragen. Zie hier de mens. Hand op het kruis, trillende lip, mond vol zoenoffers. Het geeft niets. Je bent het uitverkoren kaf, kansloos, maar vastberaden je groot gelijk te openbaren, opgeklommen op de heilige barstoel, vandaar te oordelen. De levenden en de doden. Gezegend, je bedevaart naar

een leven lang weten hoe het af zal lopen. Adem wordt as en al wat was verdeeld of vergeven, het geeft niet. Dit naakte bestaan. Bevlekt ondaan, je kan er niet tegen smijt. Je boze vuisten naar de hemel smeekt om een reden in Gods naam. Stel je geen vragen. Aanvaarden. Kwade dagen, de kuil, de rouwranden onder je nagels. Je bent een altaar van losse aarde. Een brandstapel, 10 geboden en een kruistocht later zoekt je bloed haar eigen waarheid. Nieuw, samengestelde genade. Wie bestaat uit water zal de zondvloed in zich dragen. Zie hier, de mens. Hand op het kruis, trillende lip, mond vol zoenoffers. Het geeft niets. Je bent het uitverkoren kaf, kansloos, maar vastberaden je groot gelijk te openbaren, opgeklommen op de heilige barstoel, vandaar te oordelen, de levenden en de doden. Gezegend, je bedevaart naar de winkelstraten, je kanon van sportuitslagen, je kathedraal van een carport.

is het een ander. Een andere zon om rond te draaien. Weet je dat niet? Dat wij allemaal dezelfde zijn. Even vermoeiend, even verschroeiend, evenveel pijn op termijn. Je hoeft geen vlaggen te planten. Geen hemellichamen te veroveren. Hier is het mijne. Ik ben zwaartekracht. Ik hou je voeten op mijn grond. Maar als jij per se de ruimte wilt, als je denkt te zijn vastgeroest in je baan, loop naar de maan. Word vergeten.

Houston, we have a problem. Liefste, ik weet dat je meer ruimte wil. Maar hoeveel planeten wil je concreet? Hoeveel lichtjaar moet ik van jou verwijderd zijn, opdat jij weer kan zweven? Je wilt me niet langer met je meedragen, je wilt weer gewichtloos zijn. Een onbeduidende stip tussen zoveel anderen.

Siciliano uit het Concerto Bachwerken indeling 1053. Oorspronkelijk voor clavecimbal en orkest. Misschien daarvoor nog weer voor andere instrumenten. Maar goed, hier in ieder geval gespeeld door Pieter Wispelwey op de violoncello piccolo met Richard Eager aan het orgel en Daniel Yeat op de barok cello. En daarvoor poëzie van Lotte Dodion. Ze droeg twee gedichten voor uit haar bundel Verzachtende Omstandigheden.

0: Lekker crisp weer de uitvoering van de finale van symfonie nummer 44 van Joseph Haydn door Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Ter gelegenheid van de 300ste geboortedag van Joseph Haydn, over 6 jaar is dat, is Giovanni Antonini druk bezig met Il Giardino Armonico en het Kammerorkester Basel. Alle symfonieën moeten dan zijn uitgebracht op cd, als album. En dat is allemaal te volgen op de website haydn2032.com.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Hel Romeinse 1, dat is het openingstuk van Songs from the Divine Comedy. Een omvangrijk werk van Giovanni Solima voor cello, stemmen, samplers, elektro-akoestisch ensemble, elektronische percussies en een live video-installatie. Allemaal geïnspireerd en gebaseerd op de Divina Commedia van de 13e eeuwse Dante Alighieri. Hel Romeinse 1 zweeft tussen mediterrane, Siciliaanse en Joodse sferen heen en weer. Neemt je mee naar een niet nader gespecificeerde plek in Jeruzalem. De vermeende locatie van de poorten naar de hel, volgens Dante. En het klinkt als volgt.

Hell, Romeinse 1. Een van de songs from the Divine Comedy. Muziek van Giovanni Solima. En van het album Reed van Maya Friedman, cello en elektronica. En dan de Finse Kaija Saariaho, componiste, leeft niet meer. En de Estische Helena Tuuleve. Twee componisten met zeer individuele geluiden. Beide verkennen klankkleur als de basis in hun muziek. En het Helsinki Kamerkoor voert hun muziek uit op een nieuw album, I Am a River. Helena Tuuleve, die muziek van haar komt, maar haar zeggen, voort uit eenvoudige primaire impulsen, beïnvloed door natuurlijke patronen, organische processen en synchroniciteit. Natuurlijk, zij is een intellectueel, dat kan niet missen als je zulke teksten over je eigen muziek te berde brengt. Laten we gewoon naar het klinkende resultaat gaan luisteren.

tweede deel. Zärtliche Nacht, een van de nächtliche gezengen van Helena Tulve, door het Helsinki Kamerkoor onder leiding van Niels Schwekendiek van het album I Am a River. Ja, en ineens zijn we er al bij de concerttips voor morgen met onze wekelijkse duik het land in. Het Kana Trio, dat vinden we in, eens even kijken, waar is dat precies? In de Vituskerk in Fijnsum, jawel. De Vituskerk in Fijnsum, om 4:00 middags morgenmiddag het Kana Trio. Een programma met muziek van na John Cage. En het Kana Trio is een percussietrio dat in 2025 de Dutch Classical Talent Award won. Met bezwerend symbiotisch samenspel. Om 4:00 middags, Vituskerk Fijnsum. Dan de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, die heb je ook nog. Daar is bariton Tim Kuipers samen met pianist Maurice Lammerts van Buren. Zij brengen het programma Question of Light. Licht staat centraal in liederen van onder andere Modest Mussorgsky, Maurice Ravel en Gustav Mahler. Dat begint om 3:30 middags in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. En dan horen wij op de achtergrond al wat orgelklanken, woeste orgelklanken. Dus dat moeten we even rustig opbouwen. In de Sint-Jozefkerk in Haarlem morgen een heel apart concert door organist Erik-Jan Irades. Rondom het thema Moederdag gaan alle registers open morgen in de Sint-Jozefkerk in Haarlem. Dat begint om 2:00 middags. Oh, het is alweer heel rustig en fijn op de achtergrond. Even luisteren. Ah ja, dat is dat langzame deel uit Toccata, Adagio en Fuga in C. Groot van Bach. Ik ga het dus kort maken. Zometeen NTR Opera Live met Martijn Cornet. Geniet ervan. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende keer.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
3: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
2: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
4: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
13: europakinderhulp.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt vannacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. Zo'n 29 opvarenden van het schip vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ANP. Onder hen zijn zowel Nederlanders als mensen uit andere landen. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en de Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. In de laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is er kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft een hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Hey, Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live met Martijn Cornet.
1: Stel je voor, je hebt één kans om iemand van wie je houdt terug te halen uit de dood. Maar er is een voorwaarde. Iemand moet zijn plaats innemen. Zou je het doen? Vanavond luisteren we naar een verhaal dat zo oud is als de sterren. En dat daar ook eindigt. Over twee broers, een tweeling. Maar er zijn verschillen. Eén is sterfelijk, de ander onsterfelijk. Ze houden allebei van dezelfde vrouw, maar deze vrouw heeft haar keuze gemaakt. Dit is Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau. Muziek die niet schreeuwt, maar onder je huid kruipt. Die rouwt, danst en uiteindelijk de hemel opent.

Triste après, Castor et Pollux, Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd, prachtig gezongen door Judith van Wanrooy. Castor et Pollux, vorige maand opgenomen in Namen, in België. Met tenor Reinoud van Mechelen als Castor, bariton Thomas Dollier als Pollux en sopraan Judith van Wanrooy, die we dus net al even hoorden, als de vrouw waar de broers allebei van houden, Telaïre. De opera's van Rameau vallen op door hun rijke muzikale uitbeelding. Dat doen ze nu nog steeds, maar dat zal in zijn eigen tijd zeker ook zo zijn geweest. Ten opzichte van de Franse opera's voor hem was Rameau veel kleurrijker. Hij gebruikte het orkest prachtig en er zit continu een stroom in zijn muziek. Aria's worden niet afgewisseld met droge recitatieven, maar ook hier schrijft Rameau de mooiste dingen. Men schijnt in zijn tijd wel verbaasd geweest te zijn dat er zoveel muziek in één opera kan zitten. In het geval van Castor et Pollux hebben we het over 1737. Het was zijn derde opera. Rameau was een aantal jaar eerder begonnen met het schrijven van opera. Hij was toen al de 50 gepasseerd. Daarvoor componeerde hij vooral voor het clavecimbaal. De 50 gepasseerd, behoorlijk op leeftijd was hij dus. Gelukkig werd Rameau oud. Voor die tijd heel oud, in de 80. Hij heeft als operacomponist nog genoeg successen gehad. Alhoewel Castor et Pollux in 1737 helemaal geen succes was. Rameau heeft de opera jaren later in 1754 nog eens opgepakt en herschreven. Hij schrapte de aanvankelijke proloog, dat was een inleiding, een allegorie over Venus, en voegde in plaats daarvan een kleine inleiding aan het verhaal toe. Bij het origineel uit 1737 is Castor al gestorven als de eerste acte begint. In de versie van 1754 geeft Rameau hem nog even de kans om gelukkig te zijn met zijn aanstaande bruid Telaïre.

Colin Ainsworth, het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon met die versie 1754, Castor et Pollux. Vanavond de originele versie uit 1737. Dit gaan we dus niet horen. Maar de originele proloog trouwens ook niet. Leonardo Garcia Alarcón houdt het beknopt. Na de ouverture horen we kort trommels van de strijd waarin Castor sterft. En dan begint al snel de eerste acte. In die eerste acte is aan het hof van Sparta. Telaïre houdt van Castor, de sterfelijke broer. Maar ze staat op het punt te trouwen met Pollux, zijn onsterfelijke tweelingbroer. En wat deze situatie zo pijnlijk maakt, die liefde is wederzijds. Castor besluit daarom te vertrekken. Hij wil ruimte maken. Maar Pollux hoort dat en doet precies het tegenovergestelde. Hij ziet af van het huwelijk, juist omwille van zijn broer. Maar Castor wordt gedood bij een aanval van een vijandige koning. Als je straks luistert, let dan eens op het koor. Hoe Rameau rouw niet als iets individueels schrijft, maar als iets wat iedereen draagt. Bijna alsof de muziek zelf mee ademhaalt. En luister naar Telaïre, Judith van Manrooy. Haar lijnen zijn bijna onversierd, heel direct. Alsof ze niet zingt om indruk te maken, maar omdat ze haar verdriet nergens anders kwijt kan. En in de loop van deze eerste acte hoor je Pollux, bariton Thomas Dollier, veranderen. Er komt meer gewicht in de bas, meer richting, alsof er langzaam een besluit in hem groeit. Telaïre is ontroostbaar. Pollux houdt van haar, maar ze vraagt hem Castor uit de onderwereld terug te halen. Pollux weet, als hij zijn broer terughaalt naar de wereld van de levenden, dan zal hij nooit zelf met Telaïre kunnen zijn. Maar zijn broederliefde wint. Pollux besluit te gaan, tot verdriet van Phoebé, de vriendin van Telaïre, die van Pollux houdt. En als je hier luistert, hoor je hoe Rameau zelfs in deze rouw muziek laat bewegen. Dansritmes onder de oppervlakte, alsof de wereld doorgaat, ook als jij zelf stilvalt. Pollux bidt in de tempel van Jupiter en vraagt of hij Castor uit de onderwereld mag halen. Jupiter daalt neer en dat hoor je meteen. De klank wordt breder, zwaarder, met meer koper, meer fundament. Alsof er ineens een grotere orde klinkt dan de menselijke wereld. Pollux mag Castor uit de onderwereld halen, maar dan moet Pollux daar wel zijn plaats innemen. Pollux besluit dit offer te brengen, uit liefde voor zijn broer. Rameau maakt dat niet groots. Er is geen heroïek, maar helderheid. Alsof alles even stilvalt. Je gaat luisteren naar het begin van Castor et Pollux, een opname in Namen, België, gemaakt.

Dit was de proloog, acte 1, 2 en 3, Castor et Pollux, Jean-Philippe Rameau. Met als Castor de tenor Reinoud van Mechelen, Pollux de bariton Thomas Dollier, Judith van Wanrooy als Telaïre, Victoire Bunel als Phébé, Olivier Goudy als Jupiter, het kamerkoor van Namen en Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Pollux kiest ervoor zijn onsterfelijkheid op te geven en daalt af naar de onderwereld. Hij is bereid alles te verliezen om zijn broer terug te brengen. Dat is een zeer beknopte samenvatting van de eerste drie akten van Castor et Pollux. We gaan in de vierde akte de onderwereld in. En dat hoor je meteen. De muziek wordt scherper, ritmischer, bijna fysiek, alsof de grond onder je voeten verandert. Phébé probeert Pollux nog tegen te houden. Ze roept geesten en monsters op. En in de muziek hoor je weerstand, spanning, iets wat duwt en tegenwerkt. Maar Pollux gaat door. En dan komen we op de Elysische velden. Een plek die licht zou moeten zijn, maar waar Castor ongelukkig is. Want zonder Telaïre heeft zelfs de eeuwigheid geen betekenis. Daarna volgt de ontmoeting tussen de broers. En opnieuw geen groot drama, maar herkenning, verbinding. Castor weigert aanvankelijk het offer van Pollux. Maar uiteindelijk keert hij terug naar Telaïre. Maar slechts voor één dag. In de laatste akte hoor je een hereniging die al afscheid in zich draagt. Tot Jupiter opnieuw ingrijpt. En dan verandert de muziek weer. Die wordt lichter, transparanter. Alsof alles wat zwaar was, oplost. De dans keert terug, maar nu bijna gewichtloos. Castor en Pollux zullen allebei onsterfelijkheid hebben. Ze zullen altijd bij elkaar aan de hemel staan. In het sterrenbeeld tweelingen.

de vierde en vijfde acte van Castor et Pollux, de opera van vanavond, van Jean-Philippe Rameau. De opname is gemaakt op 10 april 2026 in de concertzaal van Namen in België. Met Reinoud van Mechelen tenor als Castor, Thomas Dollier Pollux, Phébé werd gezongen door Victoire Bunel, Judith van Wanrooy zong Telaïre, Jupiter Olivier Gourdy en de kleinere rollen door Giulia Borcato en Clément de Bieuvre. Het Kamerkoor van Namen en Capella Mediterranea met als dirigent Leonardo Garcia Alarcón.

0: Een tussenspel uit een opera van een tijdgenoot van Rameau, de opera Scylla et Glaucus van Jean-Marie Leclerc, Orfeo Orchestra onder leiding van maestro Vajegi.
1: Opera Live met Martijn Cornet op NPO Klassiek.
0: Tot 11 uur muziek van een tijdgenoot van Rameau, Jean-Marie Leclerc. Er zijn wat overeenkomsten tussen die twee. Ook Leclerc was al bijna 50 jaar toen hij zijn eerste opera schreef. Rameau was in het begin vooral bekend als componist van het clavecimbal. Leclerc was in de eerste plaats een vioolcomponist. Net als Rameau kreeg ook Leclerc een hoop kritiek over zich heen na de opvoering van zijn eerste opera Scylla et Glaucus. Rameau zette door en bleef opera's componeren, maar Leclerc niet. Die hield het bij deze ene opera. Alhoewel hij bijna niet onderdeed voor de klankrijkdom van Rameau. Ook zijn Scylla et Glaucus, die ongeveer 10 jaar na Castor et Pollux van Rameau geschreven was, is prachtig gecomponeerd met een belangrijk aandeel voor het orkest. Alleen het aantal aria's is kleiner dan bij Rameau, maar dat heb je bijna niet door. Het verhaal is zo'n beetje het omgekeerde van wat we in Castor et Pollux gehoord hebben. In Scylla et Glaucus gaat het om één man, Glaucus, die geliefd is bij twee vrouwen, Scylla en de tovenares Circe. Circe zet haar rivalen op nogal wrede manier buitenspel. Ze laat demonen in de onderwereld een sterk gif brengen. Hiermee vergiftigt Circe een fontein. In de laatste, de vijfde acte, denken Scylla en Glaucus samen het geluk tegemoet te gaan. Bij deze fontein zag ik voor het eerst jouw ogen, zegt Glaucus. Maar dan doet het gif zijn werk bij Scylla. Ze sterft. En ook hier een transformatie. Geen eeuwig leven tussen de sterren, helaas. Scylla verandert in een rotspartij bij de zeestraat van Messina, Sicilië, waar het verhaal zich afspeelt. Ze wordt zo één van de gevaren in de straat van Messina, waar schippers beducht waren voor de risico's tussen Scylla en Charybdis. De twee laatste acten uit de opera van Jean-Marie Leclerc. De vierde acte, aan de voet van de Etna, zet tovenares Circe haar kwade plan in werking. En de slotakte, de liefde van Scylla en Glaucus, die dus ongelukkig eindigt. Véronique Jeans, nu trouwens bij de Nationale Opera in Amsterdam voor de rol van Marcellina in Le Nozze di Figaro van Mozart. Jeans is hier de jaloerse tovenares Circe. En Scylla wordt gezongen door de Nederlandse sopraan die we ook vanavond al veel gehoord hebben, Judith van Wanrooy. Haar geliefde, Glaucus, is tenor Cyril Dubois. En in de vijfde acte horen we nog een mooie aria van L'Amour, gezongen door Jehan Amzal. Purcell Choir, Orfeo Orchestra, onder leiding van maestro Vajegi.

de vierde en vijfde acte van de opera Scylla et Glaucus, door Jean-Marie Leclerc geschreven. Uitvoerende sopraan Judith van Wanrooy als Scylla, Cyril Dubois als Glaucus en Véronique Jans Circé, Jehan Amzal als Lamour. De Purcell Choir en het Orfeo Orchestra onder leiding van maestro Vajegi. Volgende week iets heel anders. Verdi, Aida, opgenomen in de Opera Bastille in Parijs afgelopen najaar. Onder leiding van Michele Mariotti met onder andere Sayoa Hernandez als Aida. Dan wordt dit alles gepresenteerd door Lilian Farahani. Na 11 uur is het tijd voor Vrije Geluiden met Annemaartje Limreis. En dat brengt ons aan het einde van NTR Opera Live vanavond. Namens Bas Hagemeijer en mijzelf, hartelijk dank voor het luisteren. Een fijne avond en een prachtige zondag alvast.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
7: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente Amsterdam een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakte door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer, vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
9: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag 9 mei en dat betekent dat we de geboortedag van componist Julius Röntgen gaan vieren vanavond. Daar kijk ik al een tijdje ontzettend naar uit, want ik ben pas vrij recent echt in zijn muziek gedoken en het is zo ongelooflijk mooi. We openen de nacht ook gelijk met muziek van hem. Dit is de bewerking die hij maakte van een volksliedje. Dag en nacht ben ik onrustig.

Dag en nacht ben ik onrustig door het Agathe Ensemble, schitterende bewerking voor strijkers. Sowieso heel mooi album dat ze recent hebben uitgebracht, Scenes of a Folk Life. Maar hoe mooi ook, het brengt me wel tot een stukje detective werk. Want het volksliedje dat je net hoorde, dat zou dus een oud Hollands volksliedje zijn. Maar ik herkende het van vroeger, want ik speelde namelijk op de piano heel graag dit laat 17e eeuwse menuet van Johan Krieger.

Alejandro Casal speelde op het klavercimbel het menuet van Krieger, dat ook in de lesmethode stond waaruit ik piano leerde spelen en dat nu dus ineens opduikt op de cd van het Agathe Ensemble en daar wordt als componist Julius Röntgen vermeld. Je zult begrijpen, verwarring alom, dus ik heb het Agathe Ensemble even om opheldering gevraagd en ze stuurde mij het volgende. Inderdaad, het is een melodie die oorspronkelijk van Krieger is, maar blijkbaar is die later in de Nederlandse volksmuziektraditie terechtgekomen, waarna Röntgen de melodie heeft gebruikt voor zijn arrangement. En Krieger reisde veel door Europa en nam allerlei Italiaanse, Franse en Duitse muziek tot zich, voordat hij zich als kapelmeester in Weissenfels vestigde. En er is niks bekend over een connectie tussen Krieger en Nederland, maar melodieën hebben altijd al over de grenzen heen gereisd. Dus zo is deze muziek waarschijnlijk ook onderdeel geworden van de Nederlandse volksmuziek. En de oorspronkelijke titel die Röntgen gebruikte was trouwens in het oud-Nederlands. Nog dag, nog nacht is mijn rust. Ik ga mijn zoete engel. Nou, dan weten we dat ook weer en kunnen we rustig slapen straks na 12. Want voor die tijd moet je wakker blijven, want ik neem je mee in het leven van de Röntgens.

het openingsdeel van het quintet voor piano en strijkers van Julius Röntgen door muzici van het Koninklijk Conservatorium. En als je dit hoort, dan hoop ik dat je begrijpt dat ik hier dus echt een beetje luisterverslaafd aan raakte toen ik het afgelopen jaar voor het eerst hoorde. Soms heb je dat muziekje meteen zo grijpt dat je niet meer kan stoppen met luisteren. En volgens mij kwam ik op deze muziek omdat ik me weer eens kwaad aan het maken was over het gebrek aan vrouwelijke componistennamen op de cartouches in het concertgebouw. En toen dus aan het onderzoeken was wie daar wel allemaal hingen. En Röntgen hangt daar, volledig terecht trouwens. Maar tot mijn grote geluk trouwde hij ook met een componist die deels zijn achternaam aannam. Dus we kunnen ook bij Röntgens bordje doen alsof het Amanda Röntgen Meyer betreft en niet Julius.

Trio Ernest speelde het derde deel uit het pianotrio van Amanda Röntgenmeier, de eerste vrouw van Julius Röntgen. Hoog tijd voor een beetje meer informatie over deze bijzondere muzikale familie. Julius Röntgen werd op 9 mei 1855, vandaag dus precies 171 jaar geleden, geboren in Leipzig. En zijn vader was een van oorsprong Nederlandse violist met een heel groot muzikaal netwerk. Dus kleine Julius had van jongs af aan toegang tot de beste docenten en contact met grote muzici. Goed voorbeeld daarvan is dat hij op zijn 14e al eigen werk voorspeelde aan Franz Liszt. Nou, dan heb je een beetje een beeld in wat voor kringen hij verkeerde. En hij hield ook al van jongs af aan enorm van volksmuziek. En dat deelde hij dan weer met zijn goede vriend Edvard Grieg.

Een van de Noorse dansen van Edvard Grieg door Estonian National Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi. En Grieg heeft als jonge componist Noorwegen een tijdje verruild voor Leipzig. Daar ging hij studeren aan het conservatorium. En hij was niet de enige, want er kwamen uit allerlei landen studenten naar Leipzig getrokken, omdat dat conservatorium zo hoog aangeschreven stond. Nou, Julius Röntgen was geboren in Leipzig, dus die liep daar ook rond. Dus zo leerden zij Grieg en Röntgen elkaar daar kennen. En dan bestond er in Leipzig ook een soort studentenclub of studentenvereniging specifiek voor Scandinavische muzici, omdat er dus veel van hen waren. En Grieg besloot met zijn vriend Röntgen mee te gaan naar die bijeenkomsten. En daar ontmoette Julius Röntgen de Zweedse Amanda Meyer, later dus Amanda Meyer Röntgen.

rij van edelingen van Julius Röntgen, gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronestay. Nou, we weten nu dat Julius Röntgen in 1855 werd geboren in Leipzig, dat hij via zijn goede vriend Edward Grieg zijn vrouw Amanda leerde kennen. Maar hoe kan het dan dat we hem toch ook Nederlandse componist mogen noemen? Dat zit zo. In 1877 vertrokken de Röntgens naar Amsterdam. Julius was uitgenodigd om daar het culturele leven te komen verstevigen. En hij begon als pianoleraar en dirigent. Nou, echt onder de indruk van ons Hollandse muziekleven was hij niet. Hij schreef in een brief aan zijn ouders dat het niveau van de Amsterdamse muziek niet bepaald op hoog peil stond. En daar ging hij wel actief verandering in aanbrengen. Want het was Julius Röntgen die samen met Frans Koenen en Daniël de Lange het Amsterdams Conservatorium oprichtte in 1883. En in het verlengde daarvan was hij dus ook actief betrokken bij de bouw en het ontwerp van het concertgebouw. Ik lees net in de NPO Luister-app dat de kleinzoon van Julius Röntgen nu nog in Nederland woont en zelfs in een huis dat hij deels heeft kunnen bekostigen met de erfenis van zijn opa, en dat hij super trots is op die muzikale erfenis. Wat ik me heel goed voor kan stellen, is toch bijzonder als je opa dit soort fantastische muziek schrijft. Ja, en zo is Julius Röntgen dus diep geworteld geraakt in het Nederlandse muziekleven. En hij schreef zelfs, echt waar, een klompenfuga.

Mark Anderson speelde de klompenfuga van de dus inmiddels Nederlandse componist Julius Röntgen. En niet alles in zijn leven was natuurlijk rozengeur en maneschijn. Hij solliciteerde om dirigent te worden van het Concertgebouworkest. Maar de commissie betwijfelde of hij genoeg artistiek talent had voor die baan. Later belandde hij in een groot conflict met Willem Mengelberg, dirigent van dat Concertgebouworkest. Dat bezorgde hem zeer zware jaren in het Nederlandse muziekleven. Maar hij had ook goede vrienden die hem altijd steunden. Hij bezocht graag het huis van Grieg in Noorwegen en liet zich dan inspireren door de volksmuziek en de natuur. En ook met Johannes Brahms had hij een diepe vriendschap. En Julius en Amanda kregen twee zoons. Die werden ook beide muzikus. En hij vormde zelfs jarenlang samen met zijn zoons het Röntgen Trio. Dat vind ik ook weer zo ontzettend gezellig klinken. En zoon Engelbert schopte het zelfs tot cellist bij de Metropolitan Opera in New York, waar Julius hem in 1928 ook heeft bezocht. Nou, en daar maakte Julius Röntgen voor het eerst kennis met jazzmuziek. En hij ontdekte de toen jonge componist George Gershwin. En dat bracht hem op zijn oude dag nog een enorme stoot nieuwe energie en inspiratie.

Een oud-Hollandse dans van Julius Röntgen door de NDR Philharmonie onder leiding van David Porcelein. Ja, en ik had het net al eventjes over een aantal tegenslagen in Julius Röntgens leven. Maar een van de grootste drama's moet toch wel de dood van zijn vrouw Amanda geweest zijn. Zij overleed in 1894 en een tijdje later hertrouwde hij met Abrahamien des Amories van der Hoeve, Mien voor vrienden en familie. En met haar kreeg hij nog 4 kinderen, waarvan de 3 zoons ook weer muzikus werden. Nou, direct na de Eerste Wereldoorlog was Julius genaturaliseerd tot Nederlander. En dat maakte ook dat hij niet meer terug kon naar zijn eerste thuisland Duitsland. Of althans, hij mocht er niet meer optreden. Maar hoezeer die ook met Nederland muzikaal verbonden was, kun je ook horen aan de vele volkswijsjes die hij op muziek heeft gezet. Maar vooral ook aan de prachtige titels. Dus ik doe even een kleine selectie van zijn titels. Een liedje van de zee, Achterhoekse kermisdeuntjes, Van dag tot dag, Hollands Joliet, Boerenklucht, Duinvlinders, Het kasteel van Radboud, Zeestemming en Droomgeluid.

stroomgeluid door pianist Mark Anderson van Julius Röntgen. En dit komt uit de pianocyclus Buiten, vol met dit soort prachtige, prachtige pianomuziek. Julius Röntgen bleef componeren tot aan zijn dood in 1932. En in zijn woonplaats, Bilthoven, werd vrij snel een straat naar hem vernoemd, de Dr. Julius Röntgenlaan. En inmiddels heeft hij in meer Nederlandse steden een straatje. Arnhem, Den Haag, Dieren, Leiden, Leidschendam, Vlaardingen. Allemaal een straat vernoemd naar Julius Röntgen. Dus als je echt fanatiek bent, kun je op Julius Röntgen Tour door Nederland. En misschien denk je al wel de hele tijd, zou hij iets te maken hebben met röntgenstraling? Ja, de uitvinder daarvan was een achterneef van zijn vader.

Het laatste deel uit het pianokwintet van Julius Röntgen. En ik liet eerder vanavond al het eerste deel horen. Maar ik wil gewoon nog eens benadrukken hoe ongelooflijk mooi dit stuk is. En dat je dus zeker ook zelf de twee tussenliggende delen moet gaan beluisteren. Er is natuurlijk sowieso ontzettend veel muziek van hem te beluisteren. Dus ik hoop van harte dat je daar lekker in gaat duiken. Wij gaan nu de nacht indobberen en wel met, en de vaste luisteraar weet dat dit mij zeer gelukkig maakt, een Passacaglia van Julius Röntgen. Morgen ben ik er weer en dan met een ouderwets eclectisch vrije geluidenavondje. Met als grote gemene deler dat alle componisten die ik morgen draai uit hun moeder zijn voortgekomen. Ik wens je een hele goede nacht en graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9. Dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben.
10: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
14: Ik wil uit!
13: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
15: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
16: Hou je bek, man.
13: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
18: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is middernacht, het begin van zondag 10 mei. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur afgelopen avond mocht duren. En vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn. Toen werden er 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en had er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste, met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.